Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend...

zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd waar werpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers.

0: Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Friesie Mas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met

25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: van vakantieparken, ondanks een oproep van de minister. En 3 woningen in Well worden tot 2 meter opgetild om ze te beschermen tegen het hoogwater.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het

0: Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.

0: 24 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en

dwalen, Bruce. Dancing in the dark. Kan ze zeker ook door naar nul op dit moment als ze in de boete loopt. Kan ze zo'n moment die de kop tegen de lantaarnpaal aan halen. Poink. Maar als ze aansteekt, heb ze geen probleem, jongens. Het beurt vandaag wel weer licht dat de zon zich weer klaar maken. Om op het weer met Limburgse Line. Zometeen komt het dan weer voor de grondjaap. Op de radio Pascal en Maarten met de L1 Ochtend Show. Het is nog steeds een stuk dan een lekkere klas.

0: deze classic voorzingen. Och, wat hebben we toch een lange lijst met platen. Nou ja, die nog alleen maar aangevuld mocht worden. Want er mocht straks eentje uitgepikt worden die de meeste stemmen heeft. Die gaan we natuurlijk draaien en op een Spotify-lijstje zetten. Het wordt spannend, jongens. De Limburgse Lounge. Thijs Ronkers is de volgende in het rietje. Thijs, goedemorgen, man. Wel lang geleden weer eigenlijk, hè?
1: Ja, goedemorgen, maat van Pascal. En goedemorgen, gloeiwappies.
0: Welkom, Thijs.
1: Oh, dat is toch een leuke middag nog te kunnen luisteren. Hey, vandaag, classic woensdag. Ik heb weer een... ik heb geen originele vugel, joh.
0: Nee, maar
1: ik vind het zelf al pakje nummer. Ik suggereer hem ook gewoon voor Jenny van Falco.
0: Oh, Gino van.
1: Mannen, ja. Een fijne uitzending. Radioa.
0: Radioa, fijne kwette uren. Thijsje Ronkers, fijne kilometers. Gino van Falco.
2: Ja, zeker.
0: Nummer 2 hebben we daarbij gezet. Weer een uur streepje, dat vinden we schoon natuurlijk, met allemaal biers gezet. En misschien gaan we nog meer hebben, Maarten.
3: Ik heb Roland.
0: Roland.
3: Die is weer goed onderweg en komt met... een aardige plaat, vind ik.
0: Oh.
3: Bill Withers met Ain't No Sunshine.
0: Oh, in de nou, die sunshine, ik heb hem wel. Ik heb hem gans goed.
3: Robert Louk.
0: Robert Louk.
3: Bakker de Baksteen.
0: Heet het ook veel, joh. Van Henkie Wijngaard.
3: Henkie Wijngaard.
0: Zit op een uur. Bakker de Baksteen.
3: En haar, die komt met iets heel anders.
0: Ja.
3: Namelijk Billy Ocean.
0: Met?
3: En Red Light Spells Danger.
0: Ja.
3: En weet je waar René Tummers zit?
0: Die is weer op vakantie geluisterd, hè?
3: Weer op vakantie.
0: Zal er weer wel zitten worden voor je ook zit? Curaçao, laat me gooien.
3: Nee.
0: Niet?
3: Dat is nu gewoon in Europa.
0: Oh. En waar is dat dan?
3: In die land.
0: Oh, Oostenrijk.
3: Grüß Gott, zegt hij.
0: Grüß Gott.
3: Aus Zuid-Tirol.
0: Dat duidt er goed.
3: Klassiek grondzag. Dan voor Tirol is Lei ons Kastelroeders passen.
0: Ja.
3: Een echte Tirolse klassieker. Servus und bis bald, zegt hij erbij. Hij is helemaal in de Oostenrijkse vibes, hè?
0: Ja, dat geloof ik natuurlijk, hè. Hoppakee. Ja, dat geloof ik. Maar dat vandaag is die vrouw die leerde onze klaar liggen, hè. Hoor ik ook bij je kletsen binnenkort.
3: Ja, die vrijdag ook klaar. Ik heb een vrijdag alweer nodig, hoor.
0: Ja, er zitten veel dingen te doen. Nou, binnenkort de Sittard, de Oktoberfeesten. Uiteraard komen de uitzending van L1 daar ook vandaan.
3: Ben ik ook niet.
0: Was het Obi?
3: Ja.
0: In lederhozen?
3: Absoluut.
0: Ik kom kijken. Josje Tossings, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo, ja,
4: Jos, doe mijn kastje voor. We zijn nog onderweg.
0: Ja, mooi.
4: We zijn onderweg naar Broensum voor de bus te horen. En vandaag weer met zoolkindertjes te gaan. Vandaag op stap te gaan. Gezellig. En mijn vuurgloeier voor Classic Wednesday is...
0: Ja, ik ben benieuwd.
4: Voor een beetje in het genre van... Kultje Frans met ze gewoon.
0: Ja, dat hebben we nog niet gezien.
4: Zeg ik de Heuner met Ben S. Trummeltje geet.
0: Oh, met een trummeltje.
4: We zeggen fijne dag nog. Alle gluwaps aan tussen de lijntjes.
0: En? Wat zeggen we dan?
4: Tot morgen en radio.
0: Ja, dat kun je binnen, Josje. Dankjewel voor die bijdrage. Kom zeker erbij zitten. Boudewijn, hallootjes. Welkom in de uitzending.
5: Ja, goedemorgen met Boudewijn.
3: Hey, Boudewijn.
5: Ik denk dat het eigenlijk voor de chauffeurs is de klompen uitgooien.
0: Oh,
5: ik gooi die ook altijd uit en ik rie op mijn zak verder.
0: Ja, dat kan ook bouwen. Dat is wel een goede tip natuurlijk voor al die chauffeurs. Hè? Ja,
3: nee,
0: die probeert er altijd af. Die zit en die zak daar neer van de pedalen af. Hè?
3: Ik rie ook dukker met alleen de zak.
0: Ja, dat had ik ook gemerkt, joh.
3: Je hebt ze verbinding met de pedalen.
0: Ja, dat gooi ik al. Echt waar, joh, die stinkt, man. Niet normaal. Wow.

0: jong. Och, de allerlaatste dubbellekkers die gaan de route. Ik heb gisteren, ik moet eerlijk bekennen, gisteren een lekker perieske heb ik...
1: Wat?
0: Een perieske.
2: Houd erop, man.
0: Nee, dat is hartstikke lekker.
2: Perieske.
0: En die waren bielig. Ik denk, nou, goed,
2: dat
0: is...
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Nou, mijn vrouw...
2: Eerst de dubbellekkers doen en perieske.
0: Ja, ja, mijn vrouw had rijden met 3 centimeter chocolade. Dus ik, nou, nou, zo'n botterkleuntje, dan gooi je erop lekker.
2: Zo'n grote...
0: Ja, die, ja.
2: Dat is zeg,
0: met de M. De mensen wel.
2: Dat
0: zien calorieënknollen.
2: Een calorieënbom.
0: Man.
2: Cholesterolbom noemen we dat ook.
0: Zul jij mee gehad aan gisteren, Ieske?
2: Echt niet.
0: Nee?
2: Nee. Ik eet niet zoveel Ies.
0: Nee, de beste van de Ieske zijn. Nou, vakantie.
2: Nou, als ik op vakantie ben.
0: Ja, dat is Ieske die met de bulk van 4 euro
2: was. Ik ga ledo's op, hè?
0: Wie?
2: Wel, heb ik toch gezegd in Spanje?
0: Ja.
2: Helado.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Dat is ijs in het Spaans.
0: Oh zo. Ja, ja, stok één beurs van.
2: Welke 4 euro.
0: Knap, 4 euro. Goed, we gaan eens even kijken wat ze allemaal gemeld hebt. Via de L1 heb. Ja, natuurlijk. Daar is er John. Hallo, joh.
3: Goedemorgen, Pascal en Martin. Goedemorgen,
0: goeiedag.
3: Ik wens voor iedereen een fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
3: Vandaag voor de klassieke woensdag dag in Europe met de Final Countdown. Hey, groetjes aan de Radio.
0: Zo'n plaat die ik ook gehuurd heb in de ethisch werk. Zo'n 2 weken geleden. En ik drink er nog steeds een truc. Dan moeten we binnenkort weer eens een keer doen. Heerlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Maar ik moet de Final Countdown.
0: Dan moeten we even checken.
2: Even checken, hoor.
0: Ja, check toen er maar eens.
2: Ja,
0: even.
2: Die staat al in de lijst.
0: Ja, ik heb gisteren een grote zoemer te huren. Maar ja, ben benieuwd wat er een beacon voor. We gaan een zoemer van krijgen.
2: Onze kerstverse schuttenkoning.
0: Robbie Bakkers.
2: Echt wel. Vroeg wakker, gelukkig. Hey Joe van Jimi Hendrix.
0: Hey Joe. Jimi Hendrix, zeker.
2: En Emiel, die zegt... Goedemorgen Pascal en Maarten, ik ga voor Jürgen Markus...
0: Met?
2: Het Eindfestival.
0: De Liebe. Oh, zo'n plaat.
2: Ja, ja, maar ook daarvan vraag ik me af of die er al op staan. Nee hoor, dat is niet het geval. En Will Laurens, ja, ook zo'n klassiekertje Pascal. Mendocino van Sir Douglas Quintet.
0: Lekker man.
2: Oh. En Patrick Ubachs, die gaat dan weer mee met Frank Boeien en Kronenberg Park.
0: Nou, ik heb dat Zweden stripgebied is gewoon fantastisch.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Elron dan, die zegt goedemorgen, goeiewappies hier. Elron, hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur. Nou, hij hoopt al een tijdje hoor.
0: Dat hoop ik ook veel.
2: Ja, zeker.
0: Ja, joh.
2: Ik had ook graag Ginny van Falco, zegt hij.
0: Stripgebied van Ginny van Falco, zeker.
2: En Shaki van Neer, die komt met Bob Marley en Stir It Up.
0: Dat is ook leuk.
2: Ah, fantastisch.
0: Ja, joh.
2: En dat is het wel zo'n beetje met de tekstberichtjes.
0: Ja, ik ga even snel met de naam geloot toe. Hallo.
4: Goedemorgen, Pascal Maarten. Pascal.
0: Hey, Pascal.
4: Ik heb ook wel zin om te boetsen op Falco.
0: Ook al.
4: Radio.
0: Zet ik tot mee, jong. Graag en probleem. En John komt terug.
3: Ja, dan gaan we dan voor Europe met Carrie.
0: Lekker, ja.
3: Goedjes. Tot zo. Ik moet nog even de auto laaien.
0: Ja.
3: En dan zetten we eens mijn auto en dan gaan we voor mijn lekker lusteren naar u. Groetjes.
0: Hoi. En dan gaan we eens binnenkomen,
2: door Maarten. Ja, klopt. Dat is Marleen van Minne.
0: Ja.
2: Die zegt ook... Doeg mich auf mehr Falco.
0: Falco, het gaat horen, dat huren we straks. Eerst komen we naar de man die Jo Eresbries heeft gehoord. Vorige week hadden we hem naar de uitzending. Mourinho Peters. En dit is zijn band Marshmallow Moonshine. En de zuiderwind win je vandaag. Zeker in de Limburgse land met die lekkere temperaturen.

0: straks weer weerwaarneming gekregen langs die oude modemaas die gewoon meandert door de provincie. En voor sommige mensen toch elke dag weer vreemd te komen met of een brug of met een veerpontje. En dan zus je die ook allemaal weer de lunch op misschien. En die filmpjes er soms ook allemaal weer op. Ik zie dat Helmut Buys zich wel gemeld heeft. Ja, ja,
1: hij, ja,
0: is,
1: zeker.
0: Weer hij is weer op het dak.
1: Onze dakhaas, zoals hij zichzelf ook noemt.
0: Is dat zo?
1: Ja, hij noemt zichzelf de dakhaas.
0: De dakhazen.
1: Zeker.
0: Ja, Elrond is ons al een tijdje vertellen dat er toch hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur is.
1: Ja.
0: En er zit, ik heb het hopelijk staan omdat ik nog met het rijbewijs moet beginnen. Maar dat is best wel pittig, hè, zo'n vrachtwagenrijbewijs. Maar ik zie wel dat die vrachtwagen zo steeds moderner zien. Dat die allerlei sensoren erin hebben dat het best wel
1: goed is. Ja, wij hebben vrij moderne auto's en die remmen bijvoorbeeld vanzelf. Hè.
0: Ah, ja.
1: Die vrachtwagens doen dat tegenwoordig ook.
0: Ja, dat is voor de veiligheid.
1: Dat is alleen maar goed. Het gaat allemaal goed. Mm-hmm. Hij zegt, als ik aan het rijbewijs kan beginnen, gaat hopelijk het woordje hopelijk weg.
0: Door gewoon voor aan werken. Elrond, heel veel succes, jongen. En visioen des er elke ochtend biebers.
2: De volgloeier.
0: Ja, ja, ja, maar het was er toch een lang rieken. Er kwam van alles een beetje. Van Bak in de Bakzin, Robert Longer, CCR. Dan In Deep, Koos Albers, Wanda Jackson, Billy Ocean. De Pickle Nickel Orchestra met Pim Pam Pom, die hebben we ook gehad. En die Wally zo hier voorbij komen, de Blue Diamonds. Maar er is maar één plaat. Oh, ja. Yeah. Die komen niet te horen.
1: Oh,
0: werden die niet vinden. Mijn dames en heren, deze... Nou, moeten we normaal. Het is geboren vandaag. Best wel een schoenplaat, een lange plaat. Het was destijds schet, hè, toen die plaat uitkwam. Hè.
1: Nou, ze hadden het er
0: over. Heel veel over. Och, jongens. Maar nu denk ze wel, dit is pas een klassieker. En dan zijn de eerste toe en dan denk ze... Oh joh, dit niet. Toen, ja. Met Falco, was het ook donker. En als ze dan de ramen opendeed en de zon stond gewoon het water langs die ramen van de zwaai... of van de regen... De dichtste uigtoer, de zoogste weervuldig. Falco Magini, nu hier, bij L1, in de volgende jaar. Dank voor het stemmen allemaal.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
8: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
9: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: naar Porta.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Dit is alleen met de ochtendshow en het laatste Limburgse nieuws. We horen eerst nog nieuws uit Tolg.
11: Ja, want 2 mensen zijn afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de weg van Meers richting Toorn. De auto raakte rond middernacht in een bocht van de weg en botste tegen een muurtje en sloeg over de kop. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee doorgaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op zo'n vakantiepark. In het buurtschap De Kamp bij Wel worden 3 complete woningen 1,5 tot 2 meter opgevijzeld. Dat moet de huizen beschermen tegen toekomstig hoogwater van de Maas. Voor de opvallende oplossing is gekozen omdat een hogere dijk niet goed in het landschap zou passen. Met hydraulische vijzels worden de woningen stap voor stap omhoog gebracht. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. Ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. En ook het Openbaar Ministerie komt met een strafeis. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vrij zonnig is het ook met wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden.

0: Bierbrood, de Coldplay Talk, IBL 1. De kaarten voor de Partizanen. Oeh, we moesten dit keer horen. We hebben schoenen voor ongeveer vandaag. Zullen we eens multiple gok doen?
1: Multiple gok is goed.
0: Ja, zeker.
1: ABC, hè?
0: Eerst maar eens even kijken wat het nieuws is vandaag.
2: L1 Media Overzicht.
0: De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe. Ondanks een oproep van het kabinet en om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een sign in de situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden. Plaatsen zonder opvanglocaties. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
4: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent. Dit maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
1: Nou, wat blijkt nou? Noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestelden dan provincialen. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
0: En dan gaan we naar Schiphol, want het aantal vluchten van de luchthaven gaat iets omlaag. Ook 's nachts. Een kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor het voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komen een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn dus een 20.000 minder dan nu. Er ging een debat stevig aan toe.
5: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
6: Dat is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
7: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Er komen ook regels over het terugdringen van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
1: Op deze laatste dag van september staat er nog wel wat meer op het programma, hoor. Want de VS trekken hun laatste troepen terug uit Irak vandaag. En onze koningin Maxima die is op Urk, waar de bezoek in het teken staat van het lokale dagelijkse leven daar. En onze koning Willem-Alexander die bezoekt dan weer de stichting Dementalent in Radio Kootwijk. Die stichting organiseert vrijwilligersplekken voor mensen met geheugenproblemen. En de bondscoach Xavi Hernandez geeft de persconferentie in aanloop naar de Nations League-wedstrijd van Oranje in en tegen Griekenland morgen.
0: Ben benieuwd of er wat erin staat voor Bobbel, hè? Dat zou wel zo zijn natuurlijk.
1: Ik het wel.
0: Ja, dat

0: is een leeg knupje van de zon. Daar hebben we nu rig. Moeten we aanzetten zo meteen. En ik mocht aan de thermostaat rijden, Maarten. Wat zit ze op vandaag?
1: 28.
0: Ja, ik vind het goed, hè? Dat we nog een klein beetje... Het is allemaal vitamine.
1: Ik vakantievibes blijven.
0: Ja, maar ook te ja. Goed voorbereid zien op de dag die eraan zit. Dan komen die kaaien dagen. Mensen zijn al een beetje verkouden, sommigen een beetje grieperig. Ja. Dus toch gaat vitamine nog even oppompen, hè?
1: Zeker.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Beetje vitamine zon.
0: Ik ben benieuwd of toch ergens al een klein beetje leeske aan is gegaan... wat betreft het Limburgse landschap met de weerwaarnemingen van vandaag.
1: Nou, als ik er zo naar zit te kijken, dan is het in de Grashoek is het nog een beetje donk.
0: Mm, ja.
1: Maar in Stijl en in Beek, bij mijn graag in Appel,
0: ja, dus al,
1: daar zie ik al het licht. En omdat er gisteren niet bier was, Helmoet.
0: Gisteren met Ben
1: beginnen. Dag Haas.
0: Ja, ja.
1: Helmoet Wijze, goedemorgen.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag Zuidoosten, starten met zwaar bewolkt weer. We zien die lichte, donkergrijze en ook wel dreigende wolken goed waarneembaar zijn. Wat verder opvalt aan de horizon is die rode gloed die daar verschijnt. Als we Zuidoosten richting het oosten gaan, dan zien we alleen maar een toename in die rode gloed. Daar zal binnen nu een half uur de opkomende zon gaan verschijnen. Die vandaag die reis om 7.35 uur zal beginnen. En vanavond rond 19.17 uur die reis zal eindigen. 11 uur en 40 minuten aan de dag zie ik die zonlicht. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, dan zien we verandering. Want er is een afname van de bewolking goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige zuid-zuidoostenwind. Met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 19 graden. 2 graden hoger dan gisteren rond het tijdstip. Het is momenteel droog. Beloof ook droog te blijven. Alleen laat in de avond verwachten we regen. Maar daar hebben we dan minder last van, zou je zeggen. Ik wens jullie wel een fijne dag, een fijne uitzending toe. Radio.
0: Radio, uiteraard. Hij is het weer. Lekker, huppakee, zo boven op het dak. En mooi filmpje gemaakt. Ja, wat een kleuren allemaal, hè. Vind ja. Het ongelooflijk mooi dat ons zit.
1: Hebben ze wel gezien, hè. Waar al licht.
0: Het was zeker al licht. Ja, ja, ja.
1: Goed, kijk, dan zinnig de zon nog niet. Mm-hmm. Op dit moment. Ja, en ik heb het ook al gezegd. In de Grashoek. Ja, daar waren het nog een beetje donker.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo,
3: op deze woensdag morgen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming. Er is weer een kloorlog vanmorgen.
0: Ja.
3: Met vliegtuigstrepen kunt het al zien erin, dus heel helder. En nog het muntje, dat is er weer fijn bij vanmorgen. Geen wind, zeg het. Vergelijkbaar met gisteren. Gewoon een lekkere, rustige herfstdag. Temperaturen gaan vandaag in de loop van de dag morgen nog een graad of 28, dus dat is ongekend weer.
0: Ja.
3: Maar er bestaat dus wel een kans dat het eind van de dag een regen- of onweersbuigel bij komt. Dan moeten we toch wel een beetje rekening mee draaien, denk ik. Voor de rest, genieten en dan wens ik ook een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, ja, zeker het genieten moest altijd door, hè, jongens. Overlast met je een sounddag.
1: Of zich de tuinkussen zal binnenuit liggen, of niet?
0: Ja, ja. Toen is in de kist gegroeid.
1: Nee, nog niet. Gewoon vanavond erin, want ik hoor die buien aankomen.
0: Echt waar? Huur ze door om de bommelen, Dan?
1: Nou, dat hebben ze nu allebei gezegd.
0: Ja, dat moeten we er wel benoemd. Dat is geen kloppen dus, hè?
1: Zeker. Nou, ik ben benieuwd of Peter Meijer dat ons ook vertelt. Hij zichzelf waar hij is.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het pontje. Ja, het is vanochtend al heel erg warm, 19 graden. Blauwe lucht, de zon die er straks door gaat komen. Ja, het wordt echt een zomerse dag. En wie had dat gedacht in eind september? Met een graadje of 28, 29 wordt het echt een volle zomerdag. Ik zou zeggen, geniet van deze misschien wel laatste tropische dag bijna. En voor de rest, de wind. Ja, de wind is er nauwelijks. Wat er is een beetje uit zuidelijke richting. Dus geniet ervan. En tot morgen.
0: Tot morgen, Radio. Dankjewel weer voor de mooie bijdrage. Dan ging het met het pontje, maar ik ken ze ook met de bruik gewoon natuurlijk. En ook foto's komen binnen. Allemaal dankjewel voor de weerwaarneming mee hier bij L1. We gaan de Wolterkroes samen met 1 meter 50 Beppie en Over de Brug. Nu hier in de L1.

0: is ook een goeie om te doen om die twee woorden hoi en hou doe, hè. Dus, we hebben er ook al...
1: We moeten het straks, straks even op druk.
0: Ja, moeten we zeker even doen. Nu gaan we het even op druk, jongens, want we hebben kaarten klaar liggen voor de musical, de Partizanen. Ja, deze is eigenlijk pas voor joh, maar we hebben ze al. En dan moeten we natuurlijk wel even een vraag voorstellen. En dan moeten we opletten, dat ze ook toe 10 uur telefonisch bereikbaar bus. Dus we gaan even een multiple gok hebben we beslist vandaag. Of we begonnen. Het script is geschreven door Teu Buurmans.
2: Tuurlijk.
0: Superbekende musicals. Welke maakte er eerder? Welke superbekende musical? A. The Cats. B. Lion King. Of C. Soldaat van Oranje. Dus, script geschreven door Teu Buurmans. Welke superbekende musical maakte er eerder? Is dat A. Cats, B. The Lion King of C. Wel lachen hoe, Soldaat van Oranje?
2: Ik zou het niet weten.
0: Nee, dat weet ik. Ja, niet zo makkelijk dat we dat verdoor hebben. Laat ze binnenkomen via de L1 hebben. Zorg dat ze bereikbaar bus voor 10 uur. En dan Christophe met je wat twee kaarten van de

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
5: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Voor elke keukenwens en elk budget.

0: www.nl.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
2: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn. Gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van de minister. En drie woningen in Well worden tot 2 meter opgetild om ze te beschermen tegen het hoogwater.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
12: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
11: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
13: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
11: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren.
11: Vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de

0: veranderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl.
1: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat maakt naar meer.
0: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Roots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Roots, Pallen in Düsseldorf. Alles voor een mooi thuis.

lekker man, snap op L1. Hoppakee, Kessel gooit ochtendgymnastiek op door, maar High Rocks is toch gans gedaan? Zeker. Ja, dat is gans gedaan. Angelvraag, Limburg, goedemorgen allemaal.

0: De sportschoenen openzien. Mensen die zich een beetje een trainen zien, krachttrainingen doen. Om bijvoorbeeld parcoursen af te gaan liggen. Maar er zien ook geen neus te zien. En ik kwam vorig jaar, kwam echt ermee in aanraking met een beurtje. High Rocks. Ja, wist niet wat ik ermee mee veel moest stellen. Maar Maarten zegt, wets doe dat niet. Want ja, doe heb ze toch wel, maak ze van de bier mee, zeg maar.
1: Alleen ken je het
0: doen. Doe niet, hè?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Wat is dat dan, High Rocks?
1: High Rocks is eigenlijk een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen.
0: Ja.
1: Niet de minste dingen, hoor, moet ik zeggen. Het is een wedstrijd die voor iedereen dezelfde basisopbouw heeft.
0: Mm-hmm.
1: Je loopt in totaal 8 kilometer, maar niet achter elkaar. Je loopt steeds 1 kilometer.
0: Ja.
1: Dan moet je weer een fitnessonderdeel doen. En dat doe je dan 8 keer achter elkaar.
0: Oef.
1: Die oefeningen zijn er bijvoorbeeld roeien, het duwen van een zware slee, of hele zware gewichten dragen. En als afsluiter zogeheten wall balls. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nee.
1: Dat is een zware bal, dan moet je door je hurken gaan.
0: Oh.
1: En dan moet je die tegen een heel hoog doel gooien. Ja, kort gezegd is dus 1 kilometer rennen, een oefening. Dan weer 1 kilometer rennen. En dan weer een oefening totdat je 8 rondes hebt gehaald. Dus het is echt wel heel erg zwaar. Ja,
0: behoorlijk inspanning.
1: En dan
0: was
1: binnen een bepaald tijdsbestek.
0: Ook dat nog. Nou, we hebben nu een verhaal. Want een jaar geleden dachten Venlo's ze niet te slijpen. Ook dat ze mij kon zonder High Rocks. Maar ze dachten ook van ja, voor mij is dat toch eigenlijk niet mogelijk. Want inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysieke intensieve sportwedstrijd achter de rug. En eigenlijk is al derde in de categorie. En dat is niet zomaar, want ze duidt dat vanuit haar rolstoel. Vanuit de rolstoel ging ze de sportieve uitdaging aan. Dat is knap.
2: Ik kan alles bereiken wat je eigenlijk wil in de rolstoel. Want ik dacht dus een jaar geleden dat ik helemaal geen High Rocks kon doen. En nu sta ik gewoon derde in Maastricht in mijn categorie. Ja, niemand had dat verwacht.
3: Omdat zij een bepaalde beperking heeft, hadden wij gedacht van oké, misschien is het juist leuk om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus zo zijn we er eigenlijk een beetje mee begonnen.
2: Ik zag eigenlijk meer obstakels. En toen zei hun, jawel, dat kan je wel. Wij hebben ook gezien dat dat kan in de rolstoel. Jij kan dat ook. Ze wil dan één training doen, High Rocks. Ja, is goed, kom maar op dan. En dat beviel zo goed dat ik eigenlijk ben begonnen met trainen. En toen zei hij, ja, nu moet je het ook doorzetten en een High Rocks gaan doen. Mijn begeleider, coach, die was mee. Die zei van, je hebt tot nu toe derde plek. En ik was zo verbaasd. Ik was zo verbaasd. Ik dacht, wat zeg je nou? En hij zei, kom, we gaan naar de helpdesk. Dat hun weten wel of je dan het echt bent. En toen zijn we daarheen gegaan en toen zei je, tot nu toe ben je derde. En ik was zo verbaasd. Ik had het nooit verwacht.
3: Wij vonden het al super knap dat ze meedeed. Dat is voor ons veel belangrijker. En dat zij eigenlijk laat zien aan alle andere mensen die ook in een rolstoel zitten. Of aan mensen die niet trainen. Om te laten zien dat een bepaalde energie, doorzettingsvermogen, dat je er heel ver mee kan komen. En dat ze dan een podiumplek pakt, ja. Dat is dubbel zo mooi.
2: Ik ben erover na aan het denken om een volgend jaar weer te doen. Eigenlijk denk ik, nu wil ik ook tweede worden. Ik ben nu derde en nu denk ik, ik wil nu ook tweede worden.
0: Hulde voor de Venlo's, ze niet te slijpen. En voor die goede applaus is wel op zijn plek natuurlijk. High Rocks vanuit de rolstoel. Dat is toch knap dat ze dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zullen we ook even een klein beetje of oké, doen even. Denk dat ze zo'n grote bal en hups.
1: Ja, maar dan ga je toch geen rundjes lopen nu, hè?
0: We hebben gewoon omhoog, omlaag. Oké, omhoog, omlaag.

dat was het allemaal voor mezelf op High Rocks. En My Body Isn't Ready. Maar goed, we hebben het geprobeerd net. Hier in de Ellen Hulfe Show. Een klein beetje High Rocks. 17 en 8 geworden. Op deze dag dat we midden van de week zitten. En dat we wederom kaarten gaan weggeven voor de Partizanen. Morgen ging Rosette Teerwoed, maar bracht wel vandoor met de kaarten. En gisteren Manon Hertog zo'n shit. Maar misschien zitten de kaarten vandaag wel voor dicht. De vraag van vandaag luidt als volgt. Het script is geschreven door Teu Boermans. Welke superbekende musical maakte hij al eerder? A. Cats. B. The Lion King. Of C. Soldaat van Oranje. Hebben door via de L1-app.

0: Privacy Zet, die lezer vandaag ook op in. Lex Uiting, Zongdreuver, Hibi, L1, Tietveur.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, woningtekort of niet? De Nederlandse gemeenten met een vakantiepark willen niet dat mensen daar het hele jaar door wonen. Blijkt onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Het kabinet had opgeroepen om hier tijdelijk niet te controleren, maar de meeste gemeenten doen dat toch. Gemeenten willen vooral de toeristische sector beschermen, zegt deze verslaggever.
2: De mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand. En ook geven de gemeenten aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woningen op een vakantiepark.
0: Van de 177 gemeenten die zijn meegenomen in het onderzoek, zijn 116 tegen permanente bewoning.
3: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan plaatsen zonder opvanglocatie. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
4: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
3: Ja, noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt dan ook in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan provincialen. Zwolle heeft na verhouding de meeste posters aangevraagd.
0: En dan een aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag. Ook 's nachts. Een Kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor ze voor eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. En er ging aan het debat gisteren stevig aan toe.
5: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
6: Dat is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
7: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Er komen ook regels over het terugdringen van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
3: 30 september, de laatste dag van de maand. De VS trekken hun laatste troepen terug vandaag uit Irak. En onze koningin Maxima, die is op Urk, waar de bezoek in het teken staat van het lokale dagelijkse leven. En de koning, Willem-Alexander, die bezoekt dan weer de stichting Dementalent. En dat is in Radio Kootwijk. De stichting organiseert vrijwilligersplekken voor mensen met geheugenproblemen. En de bondscoach, Xavi Hernandez, geeft een persconferentie in aanloop naar de Nations League, de wedstrijd van Oranje in en tegen Griekenland.
0: Daar blijven we natuurlijk volgen hier bij Alain. Het zal fijn zijn als Ruben van Bommel eroverheen zit. Straks ook eens even kijken naar de tier van Max Verstappen. Want die moet ook weer aan de bak binnenkort. Maar hier is op de radio.

0: en mijn zoontje en ik fietsen dit weekend met voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
3: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
4: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Wil Stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Het is 8:30, dit is het Ellen Nieuws van Maarten. Waar we eerst allemaal gaan hebben over die vakantieparken.
15: Ja, inderdaad, want Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroep en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. En twee mensen zijn afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk tussen Wessem en Thorn. Een auto raakte rond middernacht in een bocht van de weg, botste tegen een muurtje en sloeg over de kop. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het buurtschap De Kamp bij Wel worden 3 complete woningen 1,5 tot 2 meter opgevijzeld. Dat moet de huizen beschermen tegen toekomstig hoogwater van de Maas. Voor deze opvallende oplossing is gekozen omdat een hogere dijk niet goed in het landschap zou passen. Met hydraulische vijzels worden de woningen stap voor stap omhoog gebracht. En de rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder in Maastricht aanreed. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur waar de 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later, zijn moeder raakte zwaar gewond. Ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. En ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Het is vrij zonnig en met wat sluierbewolking wordt het vanmiddag toch nog zo'n 28 graden.
14: Ik kreeg net wel een bericht van iemand die zei van het werd nog wärmer deze week. Maar ja, ik weet niet meer. Daar komen we zo even op terug, want

0: Action. Eigenlijk kunnen we wel zeggen van voor de laatste keer kunnen we zeggen... Oh jongens, de parasolken mogen nog één keer de boete gezolven weer. En misschien wel de laatste worstjes op de barbecue, dan langzaam gaat het af. Maar ik kreeg net al een appje van Marleen Schouten. Die zegt, ja jongens, dat beurt vriendelijk wel afzien. Fijne dag gewenst, groetjes van Marjoleine. Ze deden er een pleertje bij. Ja. En dat pleertje laten we ook even zien op L1 Televisie.
1: Het komt van onze website, hè, van L1.
0: Hebben we dat geplaatst?
1: Dat hebben we weer. Dat stijgt er nog steeds op. Ik zit dat steeds te checken, want ik ben natuurlijk ook met dat weer bezig.
0: Ja, is toch geen fout gewoon gelukt?
1: Het stijgt vrijdag 222 graden Celsius. En s'nachts 10.
0: Ja, dan pakt ik maar in, jong.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: Toch een klein beetje een foutje.
1: 222 graden, dat overleven we nu.
0: Ja, dat leven we nu. Dat gaan we niet meemaken. Goed, maar dankjewel Marleen. We gaan het wel natuurlijk even checken en even aanpassen. Maar dat is heel attent. Wie zal hem met Marleen Rutte zien? Zullen we zo meteen eens gaan vragen?
1: Ja.
0: Kom maar

0: de pingpong song IBLA met Enrique Iglesias. Ja, goh, we zitten er natuurlijk wel in Limburg. Uiterste puntje van het land. Die fijne, fantastische provincie. Waar we zo'n fijne gebroeken hebben. Waar we fijne cultuur hebben. Maar we ook nu natuurlijk een eigen Limburgse taal hebben. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, want als ze de hoes geeft, dan zegt ze altijd haje. Haje, bedankt. In Brabant zeggen ze het natuurlijk even anders. Dan zeggen ze houdoe.
1: Houdoe.
0: How do you do? Nou, ik ken ook. En die twee woorden lieken misschien totaal verschillend, maar ze, eigenlijk hebben ze precies dezelfde oorsprong. Want toch is how do is haaien een stuk populairder in Limburg dan, how do. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat stukken we dan nog even uit. Ja. Maar wat we ook uitgezocht hebben is dat er toch in de Limburgse taal weinig liedjes zijn gemaakt die how do, oftewel haaien hebben in onze vorm.
1: Haaien en bedankt, denk ik dan meteen aan.
0: Ja, wie heeft dat ook weer gemaakt, liedje haaien en bedankt?
1: Haaien en bedankt, ja, ik weet niet meer. Zit ergens achter in mijn achterhoofd, maar volgens mij is de titel niet haaien en bedankt.
0: Nee, dat kan je zomaar zien.
1: Haaien en bedankt.
0: Ja, dat hebben we even door. Maar in Brabant hadden ze in 1980 al een liedje, was van Sandy, dat heette How Do, let op, hè. How do you do? How do you do? Ja, dat kennen we wel, hè. Nou, dat is dus de variant en ze kennen dus een Brabant. We hebben natuurlijk wel geen liedjes gevonden die over de Limburgse taal gemaakt zijn. We dachten van het grote koor, de laatste hoije. Kent ze dat nog?
1: De laatste hoije, natuurlijk.
0: Ja, let mee, hè.
2: De laatste hoije werd nog even zoek gesteld. Kom er drieën nog aan die het niet op wie. De laatste hoije werd nog even zoek gesteld. Alleen nog doorzetten, ze laten tussen die.
0: Hoppakee, de laatste hoije.
1: Ik krijg meteen iets van het Brabantse houdoe.
0: Ja.
1: Ken je die van de Vliegende Panthers nog?
0: Oh, deze!
1: Ja, dit jaar!

0: door liedjes die te maken hebben met Hoije Ver. Goedemorgen.
1: Hoi jongens.
0: Hallo.
1: Ik ben Maarten.
0: Ja.
1: Ik heb een liedje gemaakt wat Hoije heet. H-O-J-J-J.
0: Ja.
1: Ik
0: schreef
1: door mezelf.
0: Door
1: de computer.
0: Goedjes
1: van
0: Verkolen. Verkolen, dankjewel. Ja, ja, zeker. Ja, kennen we dat nu missen, hè? Maar ik vind toch dat we dat bij Gemira moeten doen. Misschien dat de artiesten bier moeten zien die een liedje moeten maken met Hoije. Eerst maar eens even een woordje van dank van een vriendin van de show.
2: Ja, zo is het.
0: En dat is natuurlijk Marleen Rutte. Marleen zei op Facebook het volgende.
3: Je weet natuurlijk allemaal dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Vanwege een absces, dat ik een operatie heb gehad. En bla, bla, bla, bla, bla. Maar wat je misschien nog niet weet, is dat er zoveel medeleven is en is geweest. Het is echt ongelooflijk. Nu nog mensen die me in de stad aanspreken, wie het met me geeft, wie je optreden is. Het is echt hartverwarmend. Dus dank je wel daarvoor. En daarom dacht ik, ik ga ons hier even een update geven over wie dat het nu daadwerkelijk geeft.
0: Nou ja, gewoon de update geven. Ik vind dat ik weer Marleen zelf maar zachtjes in de oersing mogen halen. Ik wil een goede applaus voor Marleentje Rutte.
3: Goedemorgen!
0: Goedemorgen! She's alive, she's alive. En wat zo is toch dicht met een prachtige, knalgoeie jurk bij Amicitia op een open boekhol.
3: Oh ja, dat klopt.
0: Ja, maar dat zocht de oet. Maar ik denk, ze is helemaal druk. Maar ja, de update moeten we wel even van de hebben. Wie ga je er meteen maar in?
3: Nou, ja, allereerst bedankt voor het compliment.
0: Ja, gedaan.
3: Dat is altijd leuk om te horen, hè?
0: Zeker.
3: Nee, de vorige keer vroeg Paul of dat ik al even een kicking was. Het is alweer kicking nog niet echt. Maar nu ondertussen begint het langzaam toch ook te kicken, moet ik zeggen.
0: Ah, ja, zeker als ze al op zijn bühne hebt gestoond. Dan begint natuurlijk een beetje die bijverdichten weer te rammelen. Want die willen er mee gaan dansen op die negen liedjes, hè?
3: Ja, dat klopt. En heel langzaamaan lukt het ook. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Nou, zij is al des ontzettend veel steun aanvaard van die omgeving. Ja, nou, neem aan als beroemd artiest bij zijn Limburg, dan kreeg ze ontzettend veel berichtjes.
3: Ja, nou, echt super lief. En ik stond er vooral van te kieken dat er gewoon mensen zijn die me gewoon hoe dit niks aanspreken oprecht om te vragen wie het met me geeft. En dat duidt echt heel veel.
0: Ja. Ja. En betekent de hoeskamer? Liggen er een beetje in een aula met al die bloemen of valt mee?
3: Nou, heel eerlijk, heb mijn oom en tante vorige week nog een bloemetje gebracht, maar dat is toch het laatste tot nu toe geweest.
0: Ja, angst en kost ook net door de ramen kijken, hè, is alles voorzien met bloemen. Dat moeten we ook niet hebben, allemaal in.
3: Nee, precies.
0: Hey,
3: maar wat vind je het wel echt leuk dat jullie
0: met
3: weer bellen?
0: Ja, natuurlijk. We zien oprecht geïnteresseerd in wat wie met de geit. En ook natuurlijk ook een beetje om, dat we net hadden over die liedjes met Hoije. Heb je niet ooit een keer een liedje gemaakt waar het woordje Hoije en verwerkt zit? Ja, dit is mooi. Veel weten het ook niet.
3: Ik was helemaal nog in Fermaten met Hoije, want dat is echt een van de grootste leetjes die Verwoord geschreven heeft.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Dus ik was vooral aan het denken. heb ik zelf een leetje. Ik kom nog niet zo druk op. Nee, want ik zeg
0: liever
3: geen
0: Hoije. Nee, hou die orgaan niet, Limburgse Lijn. Dat willen we niet. We snappen wel dat het natuurlijk heel fijn is dat ze dat als eerste in Broba, maar voor hier in Limburg doen we dat met Hoije. Maar misschien is er wel een fijne titel voor een nieuw liedje dan.
3: Ja, wie merkt, hoor je? Ja, misschien mogen ze het van ver wel even aan de mond. Dat is echt een heel
0: schoon
3: liedje.
0: Nee, ze luisteren, dat hebben ze net wel gehuurd. We gaan even formaten zo meteen maar even opzoeken. Maar ja, we kunnen ook zeggen tegen Dick van, breng me nog lang niet in de hoes, hè?
3: Nou, yeah.
0: Zullen we hem even doen, Marleen?
3: Dat vind ik wel echt heel erg leuk.
0: En fijn om te huren dat het goed, dat de goede kant met die opgeeft.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja. Goed, en dankjewel. Dat is even heel zo'n uitzending, vaders, hè?
3: Ja, bedankt.
0: Hoije. Wanneer gaat het doen? De LN Ochtend Show. Bring mich doch nicht door Hoes. En Hoije.

0: Rutte heeft het hartstikke goed weer. De goede kan Joop en langzaam steeds op de bühne te trappelen. En wil ze weer wat toe en wat Limburgse lunchen op gaan knallen. Dat is helemaal fijn. Dan wilde een nieuwe single Blimmin' Lang in de Hoes, CBL1. En Verkolen, die hadden we net ook even in de hoes. En ze hebben, ja, ik heb ook een plaat gemaakt van Hoije. We hebben hem gevonden, we gaan hem zo meteen even draaien, ja, BL1. Ja. En de komende uur gaan we ook even weggeven. De kaarten, natuurlijk, van de musical. De musical waar we dus al een paar kaarten voor weggeven. Veel hebben ze al, is pas in 2027. En dat zien de partizanen. En ik heb zo steeds even meedoen. Ik denk van, nou, ik weet de oplossing. Zal de volgende ene keer aan voor liggen.
1: Ja,
0: het script is geschreven door Teu Boermans. Maar de vraag is, welke superbekende musical maakt het dan nog meer? A. Cats, B. The Lion King of C. Soldaat van Oranje. Oeh, laat ze binnenkomen via de L1-app. Nou, zometeen is het nog meer over Hoije en bedankt, maar ook over de recordwarmte van september. 28 graden vandaag, pas in de stroot of gewoon om te volgen wie die mensen het allemaal ervaren.

0: SP van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
5: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.

0: Beter meteen naar Porta.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op Willem van...
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Deze teksten plat, want het wingst dich geen probleem. Auch als spreekt ze zelf amper, dus dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn prote is er nooit geweest, hij is nooit zoveel gezag. En nou is ze stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven. I can't dance 'cause my feet won't let me.

van 12. Het is de laatste dag van september, oftewel 30 september. En inderdaad, midden van de week, woensdag. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Nou, muziek van Champagne, van Rihanna, maar ook van Sniffin' the Tears. En uiteraard nog veel meer. Wellicht wel voor elk wat wils. Maar dat zien we straks wel het komende uur. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een vrouw in Horst is maandagmiddag slachtoffer geworden van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat door een babbeltruc. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft een signalement verspreid. En de gemeente Pillemaas is voorlopig terughoudend met het aanpakken van mensen die permanent op een vakantiepark wonen. De gemeente wacht eerst op de nieuwe landelijke regels. In Pillemaas worden 63 recreatiewoningen permanent bewoond. Buurgemeente Bezel zegt geen permanente bewoners op het vakantiepark te hebben. Beide gemeenten zijn wel tegen permanente bewoning. En de provincie Limburg is bezorgd over het aantal bevers dat zich in de provincie bevindt. De aantallen groeien snel, maar geschikt leefgebied is niet altijd beschikbaar. En dat kan zorgen voor schade en gevaarlijke situaties. Al jaren ondervinden ook mensen in de gemeente Pillemaas, Horst aan de Maas en Bezel hinder van de bever. En zo ook Maria en Hans Witbaard uit Panningen, wiens tuin is aangetast door de knaagdieren. We gaan even kijken naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag een lekkere zomerse dag. Temperaturen van 28, misschien wel lokaal 29 graden zullen geen uitzondering zijn. Morgen dan gaat het weer een andere richting op. Het koelt af richting de 17 à 18 graden. Richting weekend kunnen we zeggen dat de temperaturen blijven hangen rond de 20 graden. En in het weekend krijgen we te maken met zonnige perioden. En dan wordt het weer 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En je weet het, over nieuws gesproken. Meer nieuws op beide sites. Zowel omroep Horst-en-de-Maas.nl, omroep PNM.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Allemaal terug te vinden.

0: Let's go, daar was hij dan. Shakira met Burna Boy en Die Die. Na bijna 50 liefhebbers moet ik zeggen. Want spannende boeken kwamen afgelopen maandag naar de bibliotheek in Meil voor de Gouden Strop Thriller Tour. Thriller-auteurs Michael Berg en Nathalie Pagy vertelden er over hun boeken, inspiratie en het leven als schrijver. Ook lazen ze voor uit eigen werk.
1: De stelbus blokkeert de doorgang. Ze heeft geen andere keuze dan af te stappen. Wat is de bestuurder van plan? Wil hij iets van haar? Angstig kijkt ze om zich heen.
2: Wie van spannende boeken houdt, was maandag in Meil aan het juiste adres. De Gouden Strop Thriller Tour strikt neer in de bibliotheek met thrillerauteurs Michael Berg en Nathalie Pagy.
3: Dit is voor mij de helft van de Gouden Strop Thriller Tour. Dit is de vijfde avond dat ik ergens in een bieb in het land optreed. Ja. En ja, bijna 50 mensen, dat vind ik dus echt een hoge opkomst. Ja. Dus tot nu toe staat Meil op 1.
2: De twee schrijvers namen het publiek mee achter de schermen van hun werk. Ze vertelden over hun inspiratie, het schrijven van thrillers en de verhalen achter hun boeken. Berg besloot in 2004 om zijn baan bij de publieke omroep te beëindigen en te verhuizen naar Frankrijk om daar te gaan schrijven.
3: Ik ben inderdaad met 48 gestopt met werken, na 25 jaar werken bij de omroep. En ben naar Frankrijk verhuisd om daar boeken te gaan schrijven, thrillers. In de hoop dat ik daar van zou kunnen leven. Wat het eerste jaar natuurlijk helemaal niet het geval was. Pas 2013, want toen won ik de Gouden Strop. Toen begon het te lopen. Daarna stortte het ook weer langzaam in. En liep de verkoop terug. En nu met de Mergelandmoorden gaat het echt ongelooflijk goed. En de boeken verkopen echt als zoete broodjes. En het is fantastisch. Ja.
2: Ook Nathalie Pagy weet haar lezers al jaren op het puntje van hun stoel te houden. Haar thrillers vielen meerdere keren in de prijs. En inmiddels zijn er ook twee speelfilms in de maak.
4: Behoedzaam stapte ze dichterbij. Het beeld was zo onwerkelijk dat ze het moeilijk kon bevatten. Wat was hier in vredesnaam gebeurd? Ze zakte door haar knieën en als vanzelf strekte ze haar hand uit naar het lichaam van de vrouw voor haar. In bruine trui en spijkerbroek, de lippen sterk verrimpeld.
5: De fantasie is vooralsnog onuitputtelijk, dus er komen toch steeds weer nieuwe ideeën binnen. Ik pluk ideeën overal vandaan. Vaak is het zo, als ik ergens op vakantie ben geweest of op reis of een weekend weg, dat er ideeën binnenvallen. Ik scheur ook heel veel artikelen uit de krant als ik denk van, daar kan ik nog wel eens een keer wat mee. En soms vormen ideeën of een aantal ideeën zich bij elkaar tot weer iets anders. Dus dat gaat eigenlijk aan de lopende band door. Dat stopt nooit.
6: Soms zijn het wel ideeën die je vaak in thrillers terug ziet komen. Denkt u dan niet, dit heb ik al een keer gelezen of misschien al een keer gebruikt?
5: Ja, natuurlijk. Maar hoeveel liedjes zijn er over de liefde? En er blijven toch steeds weer nieuwe liedjes bij komen. En dat is met spannende verhalen denk ik ook zo. Er gaat meestal altijd tenminste één iemand dood, kunnen we wel stellen. En je bent altijd benieuwd wie de moordenaar is. Nou, er zijn heel veel overeenkomsten, maar een bepaald verhaal is nog nooit op deze manier door mij geschreven of door Michael Berg, mijn collega. Dus dat blijft toch altijd weer nieuw. En mensen blijven daar gelukkig nieuwsgierig naar en blijven dat lezen. En ik blijf dat schrijven.
3: Ik hou van literatuur, maar ik hou ook van thrillers. En ik hou van thrillers vooral omdat het spannende boeken zijn. En toen ik besloot om zelf te gaan schrijven, dacht ik, dan ga ik geen roman schrijven. Ik heb niet een wereldvisie waarvan ik denk, dat moeten alle mensen weten. Maar ik denk, ik kan wel een spannend verhaal bedenken. En dus daarom heb ik me eigenlijk op de thrillers gestort.
2: Voor Berg is 2026 een bijzonder jaar. Met de terugkeer, het eerste deel van zijn reeks, de Mergelandmoorden, won hij de Herman Trillerprijs. Het vervolg, de Vergelding, werd bekroond met de Gouden Strop. Dit najaar verschijnt met de finale het laatste deel van de reeks.
3: Alex Nievelstein, een jonge rechercheur, Limburger, heeft in Amsterdam gewerkt, loopt daar vast en keert terug naar Zuid-Limburg, waar hij hoofd wordt van een klein cold case team. En de Mergelandmoorden bestaat uit 3 boeken en in ieder boek wordt een cold case opgelost. In het eerste boek de vermissing van een jonge alleenstaande moeder. In deel 2 de moord op een non van een katholiek meisjesinternaat in Valkenburg. En de cold case in boek 3 speelt zich af in de directe omgeving van Alex Nievelstein himself.
5: Ja, het is wel nodig als je een verhaal over drie delen wil verspreiden, zoals je doet in een trilogie, dat je weet hoe het begint en hoe het eindigt. En welke informatie je in boek 1, boek 2 en boek 3 gaat stoppen. Vrij veel daarvan weet je al wel van tevoren. Een deel daarvan ontstaat ook gaandeweg. Maar ik zit nu aan het einde van boek 2 van Zilver. Dat is bijna af. En dan moet ik er dus nog één. En Michael heeft net al zijn derde boek voltooid. Dus die ligt een boek op maar voor, inderdaad. Ja.
6: Het is natuurlijk ook een kwestie van discipline, hè? Een boek schrijven. Elke dag 1500 woorden. Bent u iemand die dat altijd wel in zich had?
7: Nee, want dat wist ik niet. Ik wist niet dat ik die discipline had. Maar ja, god, ik heb ooit besloten van ik ga naar Frankrijk en ik wil een boek schrijven. Ja, dat heb ik met veel bombarie bij het afscheid bij L1 geroepen. En toen dacht ik, dat zal het me lukken ook. Dus ik ben net zo lang gaan zitten tot ik een boek had. Toen vond ik een uitgever. Toen moest er een tweede boek komen. Nou ja, en voor je het weet word je schrijver en zit je in de rat race. En komt er ieder jaar een boek.
5: Soms is het schrijven gewoon heel saai. Hè? Het vergt ook veel zitvlees. Je zit gewoon in je eentje achter een computer en je schrijft een aantal uren per dag. Nou, dat doe je dan zo weken, maanden achtereen totdat er een boek is. Dus het wordt soms geromantiseerd, maar het is soms ook best wel saai. En je moet de discipline hebben om het af te kunnen maken. En dat hebben wij allebei goed in de gaten.
6: U gaat niet meer terug naar Frankrijk, hè? Dat heeft u achter zich gelaten. Of heeft u het huis aangehouden?
7: Nee, het huis is verkocht.
6: Ja. Ja. Ik ben definitief terug
7: in Zuid-Limburg. Ik ben, net zoals de hoofdpersoon Alex Nievelstein, teruggekeerd naar Zuid-Limburg.
6: Een inspirerende omgeving.
7: Absoluut. Met heel veel spannende verhalen.
1: De donkere wolken komen steeds dichterbij. Geen wonder dat ze de enige fietser op de weg is.
0: Ja, je weet het. Het filmpje staat al online te bekijken via de site van Omroep PNM of het YouTube-kanaal van onze Omroep. Nou, we hebben een mooie titel. Het is goed vandaag. Is nou het eten goed? Is het samen zijn? Het sporten? Of misschien wel het weer? Het is goed vandaag. Marshmallow Moonshine.

0: Ja, en langzaam verdwijnt Queen met Don't Stop Me Now. En wanneer ik heel even doorpraat, kan ik zeggen dat het nu exact 12:30 is. Halverwege de wedstrijd zitten we op deze woensdag 30 september. Alle redenen om naar het nieuws en weer te gaan. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Maandagmiddag is een vrouw in Horst slachtoffer geworden van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat door een babbeltruc. De politie, die op zoek is naar de verdachte, heeft een signalement verspreid. De verdachte deed zich voor als een bol.com-medewerker. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huidskleur en een sikje. Hij droeg een spijkerbroek en een zwarte trui. De provincie Limburg is bezorgd over het aantal bevers dat zich in de provincie bevindt. De beverpopulatie groeit snel, maar geschikt leefgebied is niet altijd beschikbaar. Daardoor wijken de knaagdieren uit naar verkeerde plekken als steden of landbouwgebieden waar zij veel schade aan kunnen richten. De provincie gaat de komende tijd aan de slag met het verbeteren van het beverbeheer in Limburg. De volleybalteams van VC Trivia Dames 1 en VC Atlas 70 VC Trivia Heren 1 hebben allebei alle wedstrijden in de eerste bekerronde gewonnen. Het damesteam heeft een goede start gemaakt onder leiding van een nieuwe trainer en coach Pieter Kattenstart. En het herenteam had het moeilijk met een minimale selectie door vakanties en blessures. En dan nog het weer. Het blijft vandaag licht bewolkt met een briesje en nog zomerse warmte. De temperaturen kunnen vanmiddag oplopen tot 27 à 28 graden. Op het KNMI weerstation in Beek is dit de warmste 30 september sinds 1975 die gemeten is. Morgen wordt het een stuk kouder met zo'n 20 à 21 graden en tijdelijke regen. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.
0: Dankjewel Tamar, nog een hele fijne middag. En wij starten meteen door met Sash en Ecuador.

Niemand wil een popster, aldus Isabel Usher. En we gaan meteen door naar de situatie op de weg. Wat is er aan de hand? Nou, flitsers niet in deze regio. Wel wat andere meldingen op de A67, de hoogte van Venlo. Een auto met problemen bij 67,4. 271 met een N'tje ervoor. Dan zitten we ter hoogte van Wellerlooi. Ook daar een probleem bij paaltje 89. Een auto namelijk in de berm. De N271, maar dan ter hoogte van Gennep. Ben daar heel even alert. Hou rekening bij paaltje 104,2 moet ik zeggen, ja. As we speak lopen daar dieren op de weg. Dus, maar voordat je daarvoor bent, dus hou iets eerder daar rekening mee. Dan gaan we naar de N273, de hoogte van Kessel. Een auto met problemen bij 63,3. En dan last but not least, N279, de hoogte van Roggel. Een auto aan de kant bij paaltje 7,5.

How about us? En dan horen we Champagne 13 minuutjes over 12:30 op deze woensdag 30 september. Muziekvereniging Sint-Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis werken samen aan het nieuwe muziektheaterstuk Berkelen. In dit stuk komen fanfaremuziek, koor en theater samen rondom de geschiedenis van het dorp Berkelen.

0: Muziekvereniging Sint Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis gaan na het succes van de voorstelling Terug naar Rowan Christian Heze opnieuw het theater in. Met de theaterproductie Berkelen brengen ze wederom theater en fanfaremuziek samen.
1: Als je het hebt over de omgeving van Amerika en dan een heel stuk omlaag gaat, dan kom je vanzelf in Berkelen. Want heel lang geleden was dit hele stuk Berkelen. Vanuit Deurne tot in Horst, Amerika, dat noemde men Berkelen. En ja, dat is ooit verdwenen.
0: Regisseur Peggy Keizer schreef het verhaal dat het door Berkelen en het verleden weer tot leven brengt.
1: De muziekvereniging van Amerika, hè, Cecilia, die contactte mij omdat wij de vorige keer zoveel plezier hebben gehad bij het maken van Terug naar Rowan Christian Heze. Of we niet weer een samenwerking aan konden gaan. En natuurlijk kon dat. We moesten wel even praten over het verhaal. Nou, de opdracht was super duidelijk. Er moest liefde in, er mocht niemand dood. En het moest vooral gaan over hier en nu. Dus in het hier, in het heden. Maar ook een beetje van wat is geweest. Ja, en daar ben ik op gaan knutselen. En ja, toen vond ik Berkelen. En als je erover nadenkt, Berkelen is overal om ons heen. We hebben Berkelenheim, we hebben de Berkel. En toen dacht ik, waarom eigenlijk? Waarom heet het allemaal zo? Nou ja, en als je dan gaat graven en je graaft diep genoeg, dan kom je een mooi verhaal tegen.
0: De muziekvereniging uit Amerika kijkt uit naar de terugkeer in het theater.
2: Het gevoel wat we daaraan hebben overgehouden, dat was echt, ja, dat was eigenlijk helemaal niet uit te leggen hoe leuk dat is om daaraan mee te doen. Dat moet je echt meegemaakt hebben. En ja, daar hebben we echt nog een jaar op van genoten, bij wijze van. En daarna begonnen we eigenlijk alweer een beetje met de voorbereiding voor deze. Dus de energie zit er behoorlijk in bij iedereen.
0: Stan Vullings en Aukje Berends vertolken de hoofdrollen in de nieuwe voorstelling.
3: Super tof om mee te maken. En je merkt gewoon echt in het spel wat je samen hebt, hoe je zo'n eigen wereld weet te creëren. Je hebt al het fantastische werk wat de regisseur heeft voorbereid. En dat maak je dan samen, maak je daar iets van. Dat is wel echt super tof.
4: Ja, dat is ook wel het mooie, denk ik, aan deze producties. Die dat toch wel mensen, denk ik, herkenning hebben. Ook van vroeger, de naam Berkelen, denk ik, dat toch wel bekend voorkomt. Dus dat is denk ik ook wel mooi. En ook gewoon je wanen in een andere wereld dan dat we hebben in het dagelijks leven. Ik denk dat ook wel heel leuk is voor de mensen om te zien.
3: Ja, ja, we weten iets van Berkelen, maar ook heel veel niet. En dat geeft gewoon superveel vrij spel om zelf die wereld te mogen creëren. We hebben vandaag voor de eerste keer geoefend met de fanfare live erbij. Ja, dat is echt overweldigend. Ja. Super tof als je die twee elementen bij elkaar ziet komen.
4: Het is echt net alsof je in een film staat te spelen met de muziek van de filmmuziek op de achtergrond. Zo voelt het ook echt wel. Het maakt het spel ook veel mooier met de muziek erbij.
2: Het is natuurlijk een fantastisch mooie uitdaging om als orkest hele verschillende manieren van muziek maken te laten horen aan een groot publiek. Er komen heel veel mensen ze horen op deze manier ook te fanfaren op een andere manier een keer.
1: Bij Terug naar Rowan Christian Heze hadden we heel erg muziek en dan weer een stuk theater en dan weer muziek en dan weer theater. En nu hebben we het allemaal samengemengd. Het is eigenlijk alsof je naar een film kijkt die zich live afspeelt. En nou stel je eens voor dat als je een film kijkt dat er geen muziek in zou zitten. Ja, ik haak af. En dat doet de muziek met theater. En dat doet theater ook wel een beetje met muziek, denk ik.
0: Berkelen is te zien op 20, 21 en 22 november in de Schouwburg in Venray. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website. Lunch Live.

Jeff Jefferson Airplane and Somebody to Love. Vandaag 30 september tot en met 11 oktober vieren we de Kinderboekenweek. En dit jaar staat alles in het teken van optredens en podiumkunsten. En zeker voor de kleintjes, want voor de jonge kinderen is het podium één grote speelplek. Bart Nelissen sprak vanochtend Nicole Letjes, schooldirecteur van Op de Kemp in Echel.

0: De kinderboekenweek is weer begonnen. Dit is het themalied van dit jaar, Spot On. Het thema draait dit jaar om theater, zang, dans, muziek en optreden. Maar natuurlijk ook om lezen, want deze week is er extra aandacht voor boeken en leesplezier. Op basisschool De Kemp in Eckel gaat dat lezen goed. Uit cijfers van een dashboard schoolprestaties blijkt dat ruim 74% van de leerlingen het gewenste niveau voor taal haalt. Landelijk ligt dat op 57%.
1: Jaren geleden was het zeker niet zo. En hebben we daar met het team vol op ingezet. Waarbij lezen echt de sleutel is voor in ieders toekomst. Dus waarbij lezen heel veel prioriteit heeft op onze school.
2: Net. Zet de wasknijper bij de E neer.
3: We beginnen eigenlijk al vanaf de kleuters. Dat we eigenlijk het stukje fonologisch en fonemisch bewustzijn. Daar begin je eigenlijk mee. Dat is de eerste stap van het hele leesproces.
2: Kaas. Waar hoor je de A? Ja, bij de middenklank. Dus je had hier de wasknijper.
3: En eigenlijk beginnen we ook, net zo bij de kleuters, ook 3 keer per week. Net zoals eigenlijk in de rest van de school. Met stil lezen in de ochtend. Om kinderen alvast enthousiast te maken over boeken. En daarnaast zijn we een aantal jaar geleden ook begonnen met een nieuwe aanpak omtrent begrijpend lezen. Close reading. Dat houdt eigenlijk in dat je meerdere keren per week met hetzelfde boek of dezelfde tekst aan de slag gaat. En dat je eigenlijk steeds dieper op die tekst of het verhaal bijvoorbeeld bij groep 1, 2 inzoomt. Dus zodat kinderen ook echt enthousiast gemaakt worden over teksten of boeken.
4: Goudje, vrouwtje, beestje, wormpje.
5: Willen lezen en dan vertellen welke losse woorden er staan boven.
6: Voet en bal.
5: Heel goed.
0: Ook is er op de school een boekenbrigade met als doel om leesplezier en leesmotivatie onder kinderen te stimuleren.
7: Wat wij doen, we komen 1 keer in de 6 weken bij elkaar en dan gaan we eigenlijk leuke dingen doen met boeken. Of met lezen of met creatief schrijven. Dus alles wat met boeken te maken heeft. Aan de rand van het bos stond Circus Lala met allerlei dieren die elke dag hard werkten aan hun voorstelling. En zij zagen nooit ook maar 1 cent van de fooi. De dirigent van het circusorkest had ook zorgen. Het tentcel lekt, zei hij. Het moet dringend gerepareerd worden. Ik ben zelf hier al 3 jaar op school en wij meten elk jaar via een monitor ook de resultaten. En dan gaat het dus om leesplezier. En je ziet gewoon dat het groeit en dat is echt tof. Dus ik denk in 2022 was ongeveer 60% vond lezen niet zo leuk. En nu is het 60%, 70% zelfs die lezen wel leuk vindt. En ligt dat alleen aan de boekenbrigade? Nee, natuurlijk niet, maar dit draagt wel bij.
0: Spot aan, boek open, de kinderboekenweek is begonnen. Met het thema staan bijzondere verhalen en personages deze week volop in de schijnwerpers.
3: We beginnen eigenlijk altijd gezamenlijk aan de kinderboekenweek. Dus vanochtend zijn ze eigenlijk in de groepen begonnen met het liedje van de kinderboekenweek, wat eigenlijk altijd speciaal wordt gemaakt. We hebben dit jaar met de leerkrachten er ook voor gekozen om de Mask Reader te introduceren en te doen. Dus alle leerkrachten hebben een filmpje opgenomen waarbij ze eigenlijk helemaal gemaskerd zijn. En gedurende de week mogen de kinderen raden welke leerkracht ze denken dat er achter het masker zit. En volgende week als afsluiting dan gaan we eigenlijk ook alle leerkrachten onthullen.
8: We beginnen met hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 is: wat een show.
3: Ja, we merken vooral dat als je als leerkracht boeken een boekpresentatie geeft of boeken introduceert, dat die vervolgens door de kinderen wel makkelijker worden gekozen dan dat ze zelf gaan zoeken. En natuurlijk zit daar wel verschil in qua kinderen. De ene vindt het makkelijker om een geschikt boek te vinden dan de andere. Maar daar is natuurlijk ook onze taak bij om hun daarbij te begeleiden en te helpen.
1: Wij blijven constant naar ons onderwijs kijken. Doen we de dingen goed? Leren de kinderen voldoende? Dus we blijven constant evalueren en kijken of we dingen aan moeten passen. En heel belangrijk, hoe houden we kinderen enthousiast om te blijven lezen?
0: De kinderboekenweek duurt nog tot 11 oktober.
9: En elk jaar maakt Kinderen voor Kinderen een lied bij het thema van de kinderboekenweek. En dit jaar schreef Jacques Vriend het lied Spot aan naar het gelijknamige thema van de kinderboekenweek 2026.

0: Playback.
1: Ja, spot aan. Hier blijft nog heel even de spot aan. Nog 1 minuutje en dan is het 1 uur. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken. Morgen weer Lunch Live. Tot dan. En we gaan eruit met Johnny Cash. En I can see clearly now. Go!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. De Rooise Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. De ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht en ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. De internationaal bekende operazanger John Bruegeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton trad tijdens zijn lange carrière op in onder meer New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar kwam langzaam maar zeker terug.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. En wat er allemaal om de schen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: Bruegeler was meer dan 60 jaar lid van mannenkoor Sint Cecilia in Vaals. In 2005 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de politie in Limburg te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond ook op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. Wat er allemaal om de heen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler nog benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. Terwijl de brandweer werd opgeroepen, bluste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad en in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de politie in Limburg te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n 800.000 euro betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond ook op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
1: Ik kan weer moelen en ik kan weer het zingen. Wat er allemaal om de gen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler nog benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. Terwijl de brandweer werd opgeroepen, bluste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de politie in Limburg te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond ook op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
1: Ik kan weer moelen en ik kan weer iets zingen. Wat er allemaal om de gen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler nog benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. Terwijl de brandweer werd opgeroepen, bluste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de politie in Limburg te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond ook op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. Wat er allemaal om de heen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler nog benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. Terwijl de brandweer werd opgeroepen, bluste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Indiën Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: omroep.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Clash was dat met London Calling aan het begin van deze uitzending Happy Hour.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep PNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, Twan, ben jij inmiddels weer uitgepuft? Want je kwam net zwetend binnen hier in de studio. Dus ja. Je hebt even een fietstochtje achter de rug.
2: Ja, ik heb me voorgenomen vaker met de fiets te gaan. Maar je moet wel op tijd aanfietsen. Dat heb ik wel gedaan. Maar je weet nooit hoe lang je erop fietst. Dus dan ga je toch sneller fietsen dan dat je eigenlijk wil.
0: Nee, ja, dat is zonde. Anders als je wat mist, heb je jouw wacht niet. En duurt maar een uurtje. Dus
2: gaat
0: je kunt beter
2: door,
0: op tijd zijn.
2: Maar we zijn ruim op tijd. Dus,
0: ja, dus je hoeft niks te missen. Want we hebben het echt druk. Hè? Wat gaan we doen vandaag?
2: Ja, we hebben een bijzonder verhaal van Noord. West, de dochter van Kim Kardashian en van Kanye West.
0: Kanye West.
2: We hebben een mooie rockende liveplaat in onze live is live rubriek. Dit keer hebben we een verzoekplaat als verborgen parel. En natuurlijk gaan we weer op reis met ons favoriete voermiddel.
0: Kijk, nou, dat is dus echt reden genoeg om te blijven luisteren natuurlijk naar deze uitzending van Happy Hour. Met zo dadelijk een lekker plaatje van eigen bodem. Maar deze is eerst... Van Dido, denk ik dat je dat zegt. Dido. Ja. Dit is Thank You.

0: Herman van Veen die te horen was op dit nummer, genaamd Dans Maar. En ja, voor de goede oplettende luisteraar, dat is een remix van een andere bekende plaat, namelijk Dansplaat.
1: Ja, Dansplaat ja. Van Brainpower.
0: Ja, ja, precies, maar er is een remix van gemaakt en die hoorde je nu dus. Ja, leuk, ja, even voor de verandering, want ja, je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkenbaar gehoord hebben, maar dan weet je dus dat
1: ja,
0: dit...
1: Ja, leuke combinatie van die twee.
0: Ja, leuk hè? Ja, inderdaad.
2: De verborgen parel.
0: Ja, dan moeten we het natuurlijk even ergens over hebben. Namelijk parels, daar hebben we het graag over. Want dat is toch wel een van onze vaste onderdelen geworden in dit radioprogramma. En vandaag een verzoekplaatje.
1: Ja, we hebben een verzoekplaatje van Jules gekregen uit Meijl. Over het nummer Welcome to the Black Parade. Dat is van My Chemical Romance. En heeft er ook een argumentatie bij gezet. En die argumentatie vind ik eigenlijk wel lekker eigenlijk. Want er staat gewoon bij... ik weet niet waarom, maar het is gewoon een goed nummer. Ja, dat is de goede argumentatie.
0: Dat is ook lekker, dat je gewoon een nummer gewoon goed vindt. En daardoor die even aandacht...

0: Gevraagd als verborgen parel. Maar het zou natuurlijk ook het verhaal kunnen zijn, hè, wat bij het nummer hoort. Wat
1: ja,
0: het
1: dat
0: juist
1: schreef
0: zo goed
1: hij er
0: maakt,
1: niet bij.
0: Want,
1: ja, dus,
0: nee, precies. Ik bedoel, dat is voor iedereen verschillend. Maar er zit wel degelijk een mooi verhaal achter. Namelijk, dat gaat eigenlijk over het hele album. Hè. Het album heet The Black Parade uit 2006. En vertelt toch wel het verhaal van een jonge man die aan kanker sterft. Dus dat is een heftig verhaal. En hij kijkt terug op deze plaat op een herinnering uit zijn jeugd. Zijn vader nam hem namelijk mee naar een optocht.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Het nummer gaat niet alleen over de dood, hè, natuurlijk. Zoals de zanger omschrijft, het gaat ook over wennen van de duisternis en doorgaan wat moeilijk wordt. En dat hoor je ook terug in het lied. Het bouwt zich op tot een beetje een climax, een bijna strijdluchtig finale. En dat maakt, denk ik, wat Sjoerd bedoelde met het is gewoon een goed nummer.
0: Ja, dus die strijdluchtige finale, hij bouwt hem echt rustig op. Hè. Dat ga je inderdaad horen. My Chemical Romance dus, met Welcome to the Black People. En zo dadelijk ook dat verhaal van Noordwest hier in Happy Hour.

0: Ja, de prachtige stem van Lord met het nummer Royals.
1: Ja, het nummer Royals was dat. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Tenminste, de meeste, denk ik.
2: Doe eens gek, omdat het kan.
1: Ik weet niet of dat je ook dit bij jou bekend is. De Kardashian family, Kim Kardashian, Kanye West. Het zegt jou ook vast wel iets, Twan.
3: Absoluut.
1: De laatste tijd, want het zijn natuurlijk supersterren, hè? Alleen het beperkt zich niet de laatste tijd tussen alleen tot Kim Kardashian en Kanye West. Maar ook op hun oudste dochter, namelijk North West, zo heet zij. Inmiddels 12, 13 jaar oud. Stapt steeds uitdrukkelijker in de schijnwerpers. En ze geeft optredens en valt op met haar nogal excentrieke stijl. Uitgesproken haarkleuren bijvoorbeeld, piercing. Dus nou ja, dan val je op,
3: ja,
1: natuurlijk.
3: Absoluut.
1: Volgens mij, wat ik merk is dat ook vooral een maatschappelijke discussie oproept.
0: Ja, dat zie je steeds meer, hè. Want je kunt het zien als een creatieve zelfexpressie van een jong kunstenaar. En dat is één kant. Maar je kunt natuurlijk ook afvragen waar de grens ligt als het gaat opgroeien met oog voor de hele wereld. En we zijn eigenlijk wel benieuwd naar jullie mening. Kan dit bij de hedendaagse opvoeding van een stel bij een tiener? Of gaat het eigenlijk veel te snel voor iemand van haar leeftijd? Dus laat het even weten via een berichtje at happyhourpm. En dan komen we er dadelijk zo meteen op terug. Dat lijkt me een goed idee, hè?
1: Wat vind jij zelf eigenlijk?
0: Ja, ik vind het laat gewoon het meisje zijn, zeg maar. Hè, dat. Maar ik ben ook benieuwd naar jullie reactie natuurlijk. En ze is ook maar gewoon een meisje en dat komt wel goed uit. Want daar gaat het volgende nummer over van No Doubt, This Is Just A Girl.
1: Ja, en onze DM staat open op Insta. Hè, dus stuur even je reactie in.

0: Ja, Jori, jij bent ook just a boy. Zelfs jou kan dit gebeuren.
1: Just a boy, ja. Ach. Het is ook mijn woensdagavond, hè. Ook mijn happy hour. Bijvoorbeeld ook die van Leila Kay. En deze klassieker, die ook wel een beetje lijkt op de vorige overigens qua sound. Daarom ging het mis. Dit is Open Season.

0: Ja, dat kan goed met dit nummer van Leila Kay. Twan, we hadden het net over Noordwest, hè, de dochter van Kim en Kanye West. Laat even wat reacties doornemen, want we hebben wat berichtjes ontvangen van mensen die hebben gereageerd.
1: Ja, sowieso leuk dat ze reageren. Hier eentje van Mark, die zegt... zeker als je ouders wereldberoemd zijn, vind ik eigenlijk dat je ouders juist grenzen moet bewaken. Laat een lekker kind zijn en niet over 12 al een volwassen imago neerzetten.
0: Ja, dan gaat het dus vooral, want dat zien we, hè, de reacties die binnenkomen, die gaan dan vooral op de relatie tot haar ouders, hè, Kim Kardashian en Kanye West. Niet zozeer op het feit dat iemand van 12 op een podium staat. Dat gebeurt wel meer, hè, zolang ze maar een beetje goed beschermd en begeleid worden. Dat is dus eigenlijk wat we zien. Hè, dat zegt ook Linda eigenlijk. Zolang er ouders erbij betrokken zijn en ze goed wordt begeleid, zie ik het probleem niet. Het feit dat wij haar toevallig allemaal kunnen zien omdat ze een bekende moeder en vader heeft, betekent niet dat zij zich anders moet gedragen dan andere tieners.
1: Maar ze leeft al in een glazen kooi, ja, dus het is echt moeilijk, denk ik, voor haar.
0: Ja. Nou ja, goed, misschien dat ook Noordwest in de toekomst graag even een ritje wil maken met de tijdmachine.
2: Had ik maar tijdmachine.
0: Ik bedoel, wij doen dat iedere week en dat vinden we leuk. Biedt de verrassende uitkomsten.
3: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, waar zijn we weer beland?
1: Nou, we gaan niet zo ver terug in de tijd. Okay. 2007, maar dat is inmiddels ook alweer even geleden natuurlijk.
0: Nou ja, goed.
1: In mei gaan we naartoe en daar heb je het nummer Beautiful Liar van Beyoncé en Shakira.
0: Ja, deze was mij volledig ontgaan.
1: Ik wist ook niet dat die samen ooit een nummer hadden gemaakt. Nee. Dus ik ben wel benieuwd wat voor nummer het is.
0: Ik dacht sowieso dat Shakira altijd alleen maar liedjes had op het moment dat er gevoetbald werd. Maar,
1: ja, daar staat hij mij ook bij. Maar kan jij, hoe lang heeft hij op één staan?
0: Wat ik even snel even bij elkaar chat, de tijdmachine geeft ons ook weer niet zo heel veel tijd natuurlijk, is dat Beyoncé en Shakira met dit nummer 3 weken op 1 hebben gestaan. Dat zijn 3 weken van mei. En zij werden daarna opgevolgd door André Hazes en Gerard Joling met Blijven Mei. En die hebben het een stuk langer volgehouden. Namelijk van 26 mei tot en met 4 augustus. Dus die hebben het heel erg lang op 1 gestaan. Guus Meeuwis en Shakira iets korter met Beautiful Liar. Maar goed, het zal ongetwijfeld, ja goed, dat horen we alweer, een heel zomers vrolijk nummertje zijn. Want ja, dat kun je wel aan Beyoncé en Shakira overlaten.

0: Ja, UB40, kan dat wat jou betreft even een groot glaasje wijn op zijn tijd?
1: Oh, zeker. Ja, dat is goed voor je gezondheid ook, hè, natuurlijk.
0: Ja, heel goed.
2: Het pure gevoel, rechtstreeks van het podium. Live.
0: Ja, met dit keer een speciale aandacht voor een live uitvoering uit 1985. Een uitvoering uit, van Farm Aid. Daar stond ooit een band die, ja, je hebt het volgens mij al eerder gezegd, best wel jouw hart veroverd heeft, hè?
1: Ja, kijk, Fauna was in mijn jeugd een goede rockband natuurlijk. En die had een knijterhit. Dat was natuurlijk geen rocknummer, maar was de ballad, de ballade ervan. Dus I Wanna Know What Love Is. Ja, en deze live uitvoering is gewoon hartstikke goed. En het nummer gaat eigenlijk over de zoektocht naar de liefde. En daar zingt deze zanger dan ook over. En ja, het is gewoon mooi. En ook het koor aan het einde van het nummer wat je hoort. Ja, dat is gewoon leuk. En dat neemt je mee in iets gospelachtigs. En daar ga je vanzelf mee in zingen. En ik hoop dat de mensen dat ook thuis kan doen.
0: Ja, dat is wel, zou wel mooi zijn natuurlijk voor deze Foreigner. Als dat massaal gebeurt. Even 6 minuten genieten van rock met
1: prachtige
0: deze plaat. Op een Farm Aid 1985.

0: Kate Ryan met haar Desenchanté. Waarbij wij ook bijna aan het einde zitten van deze editie van Happy Hour. Another Day at the Office kun je eens bijna zeggen, hè? Want het was weer traditioneel lekker chaos.
1: Ja, goeie chaos, maar mooie muziek natuurlijk.
0: Dat zei altijd.
1: Maar ik heb nog wel een nieuwtje.
0: Nou ja, jij valt iets op, nieuwtje. Je stuurde mij iets door.
1: Ja, Rod Stewart gaat afscheid nemen. En je kan er nog bij zijn als je wil. Die komt volgend jaar, 28 mei, het een afscheidtournee in Ziggo Dome met de Final Encore. Dus dat is eigenlijk een unieke kans voor fans om de grootheid van Stewart nog eens een keer te horen. Waaronder Magic May en Do I Think I'm Sexy, Sailing. En ja, daarom lijkt het ook leuk om af te sluiten met Rod Stewart, deze uitzending.
0: Ja, ja, nou, dat gaan we dan doen uiteraard voor het einde van deze uitzending. Happy Hour sluiten we af met deze editie van Rod Stewart en Young Turks bij Happy Hour op Omroep PNN. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Flying at the Discotheek, elke zaterdag hier bij André Anders. Welkom weer bij een uur André Anders. Wordt weer een heel gezellige uitzending. En gezellig bleef het zeker met al die verzoekjes die we binnenkrijgen.

auto-uur, maar ook binnen allerlei andere thema's die we wel eens hebben hier bij André Anders. Wat gaan we doen? Ja, we gaan heel veel verschillende muziek draaien. Vooral wat muziek uit Foute Uur en alles wat er ten tafel komt. Dus dat kan van alles zijn. Dus laat u maar lekker verrassen in het komend uurtje hier bij André Anders. De volgende die we gaan draaien, dan gaan we terug naar eigenlijk naar België. 1986 begon die groep en we kennen de groep eigenlijk onder Soul Sisters. De Soul Sisters en uit elkaar getrokken de groep. Nou ja, in ieder geval in 1986 zijn ze begonnen. Niet zo'n grote hitjes, totdat deze hit kwam in 1988. Het was eigenlijk de grote doorbraak van deze groep. The Way to Your Heart hier bij André Anders. Ja, hartelijk welkom.

Not Fair van Lily Allen hier bij André Anders. Hey, even, dit is al een paar keer voorbij gekomen in allerlei uitzendingen natuurlijk. OMOP Naam heeft een nieuwe studio. We zaten eerst in de oude schuilkelder van gemeente Helden, oud gemeente Helden. We zijn verhuisd naar boven, een spliksplinter nieuwe studio. En deze kunt u komen bewonderen op 11 oktober, want dan hebben we open dag. Van 10:30 tot 17:00. En kunnen kijken, komen nemen achter de schermen hier bij Omroep PNM, bij radio en tv. En u kunt zelfs nog wat dingetjes inspreken of even radio maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Kom gezellig naar de studio hier in Panningen op de Schout van Merwijkstraat nummer 2.

Armin van Buuren in Kensington, jawel hoor. Oh, heerlijk toch deze muziek hier bij André Anders. We gaan heel wat anders doen. We gaan richting natuurlijk het foute uur zoals je al gewend bent. We gaan het doen met de originele versie, natuurlijk uit 1976 van de Tramps. Iets later daarna heeft Tina Turner die opnieuw uitgebracht en werd tevens ook een grote hit.

Oh, we zitten er lekker in het foto-uur. iPhone 65 zetten we maar even lekker in Nederlands met Blue. En we gaan dadelijk snel verder met een lekkere zomerhit uit de 2004. Al letterlijk verteld hebben we het eigenlijk over de liefde onder de lindeboom. En in het Moldavisch heet dat heel wat anders, want het is Dragostea Dentei. En het was in 2004 een grote wereldhit, zomerhit in Nederland en omstreken. Dus hoort zeker thuis in dit foutuur. Zo dadelijk Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou.

Auken bestaat, hoor. Ik lift niet meer van jou. Hier bij het foto, hier bij André Anders. Nog een klein half uur te gaan. En dat gaan we onder andere doen met iemand die eigenlijk, als dit nummer werd gezien, als een kleine comeback-single. Want vanaf 1976 had Anita Meijer helemaal geen top 10 hit meer gescoord. Maar in het jaar 1981 gebeurde dat wel met het nummer. Natuurlijk, Why Tell Me Why, uitgebracht in een tiental landen. Later na nog gecoverd in het Zweeds en Frans. En het is altijd terug te vinden in de lijst van de, jawel hoor, Foute Uur. Anita Meijer. Felder.

Ja, natuurlijk mag je Shakira hierin ook niet ontbreken in die lijst. Waka waka of This Time for Africa. Hey, we gaan naar een heel ander liedje hier in het foutuur. Tevens ook de laatste, denk ik wel zo ongeveer. Dan gaan we even lekker nog een 10 minuten heel iets anders draaien. Hey, wie kent ze eigenlijk niet? Sam Goris, wie kent hem niet uit België? Natuurlijk bekend om getrouwd te zijn met Kelly Pfaff. Oftewel Van de Pfaffs, die nou weer met de serie op de Nederlandse tv zijn. Ja, en natuurlijk onze Sam is grote zanger. Laten we die nou eens een keer laten terugkomen in ons foute uur met Laat het gras maar groeien.

Die laatste minuten hier bij André Anders gaan we er lekker uit met wat lekkere oude muziek. Batchman Turner Overdrive natuurlijk. Maar wat dacht u van deze van de jaren 70? Dizzy Man's Band.

Omroep PNM natuurlijk anders. Iedere woensdag en zaterdag te beluisteren hier bij Omroep PNM. Dus altijd wel gezellig en zeker met Foutuur. Mocht je zelf verzoekjes hebben, laat ze binnenkomen. Vraag ze aan en dan misschien draaien we ze nog wel eens een keer voor u. Wat dacht je van deze? De laatste van vandaag. We gaan naar de Beatles. All You Need Is Love. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende André Anders.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Harde.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Harde hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Welkom bij uitzending 716 van de Habe.
1: Die G18, daar moet je wel aan denken, hè. Daarom zeg ik het nog even gauw erbij. Want die G18 is binnenkort weer de liefste der liefste, ieder jaar. De 14e, hè, weet het jaar of niet?
0: Ja, dus je hebt met de volgende week zaterdag gaan we een top 10 doorsturen naar request@deharde.g.com.
1: En er zou eventueel Rammstein in kunnen staan met Doe Riek Zo Goed. Want die hebben we nou als Olo gebroekt. En daar hebben we als Olo gebroekt. En ik dacht, eens kijken hoe lang dat Rammstein heeft besteed. Nou ja, dat weet je even niet. Maar in ieder geval, op 24 augustus 1995 kwam de eerste single van Rammstein. Kwam toen uit. En dat kwam van een album. Ja, dit is ook, van het dat kwam wel van het album Herzeleid uit 1994. En dat kwam in 94 goed, ja. Dat is tegenstrijdig toch, of niet?
0: Dat is uit 96.
1: Nee.
0: Ja, dat zei ze wel, man.
2: De single kunnen we 94 zien en het album,
0: single,
2: album
0: nee,
2: van
0: toch,
2: 94.
1: Het single 94 en het album ook 94, sorry. Okay. Klopt wel. Ik was Wikigeria een beetje daar verkraken, maar toch niet. ik heb ook ergens gelezen dat het op 58 of zo gaat hij gestaan in de Duitse top, weet ik voor wat ze nog hebben, top 50 of zo gaat.
0: Dat zou je kunnen.
1: Ze zullen wel zo gaat hebben. Gehad in ieder geval. En dus het is een hit geweest. En ik dacht, ja, hallo, dan moeten we er gewoon een keer mee openen. Lekker stevig geopend, dus gewoon stevig verder.
0: Nee, we gaan niet heel stevig verder.
1: We gaan rustig aan verder met...
0: The Drills en I Wish My Beer Was As Cold As Your Heart.
1: Ja, inderdaad, dat heb ik ook aangehoord.
0: Of zal ik het OSB vertellen, want hij is hem inderdaad op de app gezet.
1: Ja, en ja, dat kwam natuurlijk voorbij op mijn beerkalender. En de beerkalender, op een gegeven moment zit er van luister naar het liedje, worden. Beer in Veurkump. En dat kunt dus de titel in Veur.
0: Ja. I wish my beer was as cold as your heart.
1: Ja. Dat beer van 37 graden is eigenlijk niet zo goed. Maar meestal zeggen ze dat iemand met een kooi hart is inderdaad een kooi bitch. Ja. En ja, die keer wel lekker beer kort hooien. Toch? Hij vond
0: dat ken.
1: Ik dacht, loester even uit. Het staat een klein beetje rocky in, hè? Dus ik dacht, laat het maar eens aanvragen. Dang baby, where the hell you from? I can't believe we... Meer kort hooi. Toch? Hij vond...
0: Dat ken.
1: Ik dacht, loester even uit. Het staat een klein beetje rocky in, hè? Dus ik dacht, laat het maar eens aanvragen.

0: Nee, single van Dorewater, Rock You To Death.
1: Ik vond die plaat die ik heb aangevraagd eigenlijk ook wel aardig, toch? I wish your heart, my beer was as cold as your heart.
2: Dat was een leuk nummertje, ja.
1: Ja, dat was een
0: leuk. Klopt, ik hopen dat als ze dat zelf geel wil draaien, dat ze het wel leuk vindt.
1: Ja, ja, maar ik herinner me dat nooit zo goed. Hè. Dus, ik hoor geen kutmuziek of geen... dat kon ik niet aanvragen. Dat doe ik niet. Maar dus bij deze heb ik het goed gedaan. Slaat een klopje, G. Je kunt dat nou op radio. Dat ik dat
2: ja, dat kan op
1: dus.
2: Radio.
0: Goed okay. Uren, ja.
1: Goed zo, goed zo. Nou, dan gaan we maar verder.
0: Ja, deze komt van Ruudje.
1: Oh, het gouden klopje van Ruud.
0: Nee. Ritchie Sambora.
2: Ja, ik was afgelopen weekend met iemand op een ruilbeurs. En die zocht dat ik naar Bon Jovi in kieken was, een paar cd's ervan. En die zei, oh, dan moest ik die ook eens proberen. En, ja, blijkbaar is Ritchie Sambora door de gitarist van.
0: Ja, waar is de gitarist, ja.
2: Waas,
0: ja.
2: Wist ik gaar niet, maar ja, in elk geval. Hij zei, dan moest ik die ook eens doen, dat is ook keirig. Nou ja, heeft hij geluisterd. En ja, dan komt de volgende nummer, dat is vandaag.
0: Oké, Church of Desire.

0: Nee, single van Tony Iommi was het voor zijn aanstaande solo-album. Samen met Johan Lamnen was het Stormwatcher.
1: Hoe is het toen?
0: Hoe is het toen?
1: Dat is goed te doen, hè. Maar nou zien we bij...
2: De Concertagenda.
1: Toch? Voel je wat ik net zei?
0: Nee, we hoor je Concertagenda gaan.
1: Ja, oké.
0: Dat is prima.
1: Belfigor. Chrisien. En Asnagroom. Spullen in Bijbelot in Dordrecht. Eind oktober, morgen dus.
0: Corner, Tarpont en Schizophrenia. Die spullen in de Nobel in Leiden.
1: I Preview. Polaris. En Amira Elfiki. Spullen in 013 in Tilburg.
0: En in de Effenaar in Eindhoven. De spullen Skating Polly en Lord Friday the 13th.
1: Alright. Nou, dan zien we... Rise of or Die 4, en Day 2 is dat dan wel, is in over bij de Nieuwe Noord in Heerlen. En daar komt, ik weet niet of het allemaal metal is, maar in over Escape Spear, Death Wish, nee, wie hoort er nog in? Ja, Death With Impact, Spear en Escape. Die kijk je door, ik gewoon bewonderen in de Nieuwe Noord in Heerlen.
0: Belfigor en Crisioen die spelen in de Metropool in Hengelo.
1: Corona, kind je gewoon bewonderen in de Pearl in Eindhoven. En Ude bedoel ik, sorry.
0: En Miraf die spelen in Gebäuden 9 in Köln.
1: Köln, ja. Waar is dat?
0: Duitsland!
1: Oh, zeker. Dan zien we nou bij Odd Obsessions. Dat is wel een beetje Odd, hè? Odd. Hey, dit is wel Odd dat ze tegen League spelen met de... Ja, over... De Pule en Ude hebben die meerdere gezellen.
0: Ik weet het niet, Gee. Maar ze staan hier allebei op einde dagen in ieder geval. Dus of het klopt.
1: Tja. Maar die spullen dus in Open en de Pool en Ude. Ja.
0: In de Beroek in Rotterdam speelt Ploegendienst.
1: Ploegendienst. Bogey Beast. Ja, dat is een beetje blues, bluesrock. Elektrische, energieke, eclectisch. Die spullen in de Bozo en Wiert.
0: En Tierdrinker en Curslifter die spullen in de Musicon in Den Haag. En ik heb nog wat voor de vrienden G. Oké, dan ga ik tegen mijn rest.
1: Betontoot. Dat is zwaar werk presenteert. Zwaar werk. Dat is van grenswerk, is dat. Een van dingen. We vangen Ajax echt aan. En dat is punk. Ja, betonrot is blijkbaar punk. Oké, dat doen we ook maar, zeggen dan.
0: Ja, ik zei al, ik heb gehad van vrijdag zaterdag en zonnig. Want dan is natuurlijk Progpower, Jorop en Shiba en Barlow.
1: Ja, zeker.
0: Vrijdag spullen door The Reticent en Rendezvous Point. En dan nog kunt Marcel Koenen nog plaatjes draaien.
1: Oh.
0: Zaterdag spullen door Hila, Playground, Terravia, Hippotractor, Prehistoric Animals en The Deer Hunter. En dan is er nog een karaoke party.
1: The Deer Hunter is eigenlijk wel een redelijk grote band, geloof ik.
0: Die gaan we dadelijk draaien. Dus,
1: Oké, dat is toevallig.
0: Zonnig te verder, dan spullen Royal Sorrow, Sister May, Quantum, Fractal Sun, Esoterica en Einar Solberg. En dan ook komt DJ Rob nog het muziek draaien.
1: Dat is een drukke aangelegenheid.
0: En wij doen dadelijk een triple treat van de headliners.
1: Inderdaad. Dat hebben we zo kort gesloten met elkaar. Alright, dan zien we nou bij zaterdag 3 oktober. En dan kent je nou Abhorrent Rift, Sayas en Blood of Kings. Die speurde namelijk in de azijnfabriek in Gemeunjestad. En daar speurde die.
0: Live Aligned and Silent Treatment spullen in de Hedon in Zwolle.
1: Rise or Die Festival. Veren, ja, dat heet gewoon zo. Maar dag 3 is dat nou. Er komt onder andere Madball. Verder kijk ik even niet bij.
0: In de Jack in Eindhoven spullen een Evening with Knives en Onhou. Als ik dat goed doe, spreek.
1: Wie? Onthou. Onthou zonder een T.
0: Ja.
1: Ja, dat moest ook maar door, hè. Zaterdag kijk ik ook naar Hendrik Freyslader. Dat is wel blues rock, maar oké, okay, rock zit er kunt er een veur dus. Dat is een te bewonderen in de Bosau in Wiert.
0: In Dordrecht in Bibelot is het Dordrecht Metal Fest. En daar spelen Buried, Rising Rebellion, Metal Active Gases, Phlebotomized en Shinigami.
1: Shinigami? Oh, is dat hetzelfde als Origami? Of, ja, dat weet ik niet. Maar nou, we zien nog steeds bedreigd. Nee?
3: Ja.
1: Ja, we zien nog steeds bedreigd in oktober. Insurrection, Massive Assault, Speedhound, Sanctum Collapse. Kijk je allemaal gewoon bewonderen bij Carambole in Winschoten.
0: Miraf speelt in het Doornhoosje in Nijmegen.
1: Ronnie Romero en God G. Dat is inderdaad, klinkt wel met een zachte G. Ja? Die kun je in het podium in Hogeveen gaan bewonderen. Kunt Guus misschien ook.
0: Ruud Jolie speelt in het Patronaat in Haarlem.
1: Spirit Box, Ginger, hey. Dying Wish. Kun je in AFAS live in Amsterdam gaan bewonderen.
0: Spirit Box gaan we daar naar de kazerne gaan draaien. Oh. Tenside en Aurora Wave, die spullen in de Metropool in Hengelo.
1: Nou, dan zien we volgens mij dan toch, want ik ken het even niet zo goed bij hoor. Bij zonnig 4 oktober beland. Want dat volgt op zaterdag natuurlijk. En dan kent je nog Viertan. Ik weet het nog nooit van jullie, maar hier ik zeggen. Viertan. En dit is bij Helvette. In de plaats Oberhausen. Dat zou wel een.
0: In Duitsland.
1: In Duitsland, ja. Zien.
0: Niraf speelt in de boerderij in Zoetermeer.
1: Tenside plus Aurora Rave. En special guest Sugarspine. The Vogue, The Spark. Across Europe Tour. Oh, zo heet dat dus. Kunt je gewoon bewonderen die groepen. In Grenswerk in Venlo.
0: Ronnie Romero en Gus G. Die spullen in de Pul in Uden.
1: Spirit Box en Ginger en Dying Wish. Kindje in de Mitsubishi Electric in Düsseldorf komt bewonderen.
0: Manje, 5 oktober te schoen. Miraf en Hel en Diest.
1: Dan hebben we Unprocessed of Virtue en Dedrick. Kijk je in Doornroosje de manje gaan bewonderen. Nijmegen.
0: En dan woensdag de 7e en laatste van deze kazerne gaan de Hellas en Earth Tank. Die speelt dan in Doornroosje en Nijmegen. Gauw verder met Spiritbox. Dit is Circle With Me.

0: Ja, zoals al gezegd, is komend weekend
1: Progpower
0: in de Shiba aan bal. Er komen weer bands en bezoekers van over de ganse wereld.
1: Ja, inderdaad, joh. Dat is echt wel een bekende happening.
0: En wij gaan een triple tree draaien van de headliners. Van het festival. Begin op de Vrijdag, dan is het Rendezvous Point. En daarvan draaien we Wasteland. Okay. Op zaterdag is de Deer Hunter de headliner. Daar draaien we Whisper van. En op zondag is het Einar Solberg. En daar hebben we Medulla van Kloston.
1: Ah, dat is hier, Ruud.

0: Oké, dan komen we de jingle invullen en spreken. En dan begin ik nou met. Of nou, nee.
1: Ja, dat kan nou.
0: Ja. Is het goed zo?
1: Is goed,
0: oké. Oké, dat kiet hem maar om bij de jingle. Ja, ja. Ook dat ik er nou zo over hoor.
1: Ja, maar dan doet lang.
0: Weg te lang. Ik heb 18 uur nooit lang.
1: Ik ben wel 18 niet, maar de jingle wel.
0: Dat jingle wel. Dat zijn al twee jingles. Of twee misschien kunnen maken.
1: Ik doe hem snel laatst, dan klinkt hij weer snel.
2: Mensen, we hebben het dus over de G18, je weet wel wat het is. De Metal Least, ieder jaar hebben we en je kunt G18, je kunt je top 5 erin sturen. En rond de 18 oktober komen we er goed zijn. We weten nog niet precies de datum.
0: Weet je wel, maar dat zeggen we niet.
1: Dat past niet goed in de jingle.
0: Dat past nou niet in de jingle.
1: Ik heb er volgend jaar ook van geboren.
0: Dus dat is wel echt een gave jingle.
3: Kunnen we eens zeggen over hoeveel weken dat we er gaan doen?
0: Ja, ongeveer wel.
1: Ongeveer 6 weken zo doen, hè? Of minder.
0: Minder vind ik.
1: 4
0: of 6.
2: 4 ongeveer over 5 weken, ongeveer.
4: Maar dan kunnen we de jingle maar eigenlijk draaien. Nee, dat is niet over 5 weken.
2: Dat knipt ze er goed.
3: Ja, ja, ja.
0: Dit was echt een leuke jingle. Dat ik wil ieder jaar draaien, dat was gaaf.
2: Mensen, dus de G18, ik hoop dat je erop voorbereid zit.
0: Creator, nummer op alles kinderen natuurlijk. Slayer, uiteraard ook. Meden, uiteraard ook. Natuurlijk, zoals en Ruud vinden. Nummer schrijf was de club.
1: Heb ik
0: kinderen ook? Heb ik kinderen ook? Dit kunt er niet in de jingle.
4: Mensen, stuur allemaal een top 5 in request@thehdg.com.
2: Goed zo, request at request@thehdg.com.
1: Ja.
0: Kun je 18? Kun je 18? Heerlijk. En we zullen eigenlijk een lange jingle.
4: Ja, in de jingle zeggen we nog top 5, maar het is tegenwoordig top 10.
2: Top 10, ja.
4: En we weten ook wanneer we hem gaan uitzenden. Dat wordt 14 oktober.
2: En dus, de jingle kennen we natuurlijk. Ja, 5 weken van tevoren uitzenden. Maar eigenlijk verder ook niet veel meer. Want dit heb ik nou wel een jaar niet gehuurd eigenlijk. En ik vind hem toch nog steeds leuk. Ja, dat, want vorig jaar hebben we deze jingle ook. Hè. Ook hè.
4: Ja, dat hebben we ook. Geboek wel jaren.
2: Ja, we hebben ook al. Dus, maar dat was wel steeds leuk als ze bloesters. Ja, dan moeten we weer een jingle gaan maken. Nee?
4: Oké. Okay. Doet zichzelf heller, sneller gaan kallen.
2: En dan lang ik was een vette kwetsone. En de mensen dat ik dat niet. Dat ik altijd zo vette lag. En dat is ook zo.
4: Ja, dat zit er wel in bedicht, ja.
2: Ja, die dingen ook wel, ja. Hé, hey, mensen, de G18, stuur hem op. De G18, nee, maar de top 10 voor de G18.
4: En, request@thehdg.com.
2: En de 14e zenden wij de uit. En wie niemand daar binnen zien?
4: De zaterdag te veur.
2: De zaterdag voor de 14e.
4: Ja, dat is de laatste dag dat ik kan insturen.
2: Ja.
4: De zonnig moet ik ze hebben.
2: Dat denk ik. Hé, hey, mensen. Zien we nou binnen? Oh, we zien nou bij de pauze.
1: Ja, ja.
2: Alright. Dan kunnen wij voet rusten. En een sigaretje roken of zo, maar ik ga ook niet meer. Dus, ja.
1: Nee, inderdaad.
2: Ja, dat is... Nou ja, maar is het tot dadelijk.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: moet toch een keer inademen, want dat kan je niet zo lang volhouden. Ja, dat was Fighting the World, of niet?
1: Fighting the World van Manowar.
0: Ja, van Manowar, of course.
1: En dus, dat maakt het maar een klein stapje naar het volgende nummer. We gaan namelijk naar Amerika.
0: Oh, oké.
1: Bij een verzoekje
0: Fighting
1: van Pascal.
0: Ja, oké.
1: Een verzoekje van Pascal voor Love Me Like a Reptile van Motorhead. Omdat een Amerikaanse senator nogal het rare ding heeft geroepen.
0: Ja, ik heb het niet kans met
1: in een interview.
0: Wat heb je gezegd?
1: Een senator Kennedy heeft gezegd dat het volk van Iran deel is van een reptiele kolonie.
0: Oké.
1: En dat ze die niet kunnen vertrouwen.
0: Nee, oké.
1: Was ook een lekker kritisch interview trouwens, ja.
0: Oh, maar Ruudje weet wel, reptielen kunnen ze niet vertrouwen. Doe je deze als hobby, baardmans?
2: Ja, vertrouwen, ja. Dat lust dat gewoon niet.
1: Als toen een springgaanbus, dan moesten die niet vertrouwen.
2: Nee, dat zeer zeker niet.
0: Nee, oké. Dat
2: is zo.
0: En bevroren springgaan, dan willen we niet. Of zien die niet bevroren?
2: Nee, die zijn wel levend.
0: Oh, toch? Oké.
2: Okay. Ja. Die springen gewoon. Oh. En die vliegen een beetje.
0: Dan is die vleugels niet uitgetrokken.
2: Nee. Dat moet Baagmans doen, dat doe ik niet.
0: Alright. En dus door aan mij dat aangevraagd.
1: Love me like a reptile, ja.
0: Ja, oké. Dat heb je dat aangevraagd vanwege dat interview.
1: Oké. Laat gewoon.
2: Oh, verkeerd.

0: Dat was Trollfest met Claiming the Walk of Fame.
1: Ja, het klonk inderdaad des Trollfestiaans.
2: Wat voor ding?
1: Des Trollfestiaans. Dat is een woord wat ik nou verzin, maar oké, okay, dat gooien we er goed in.
0: Ja, dat hielden.
1: zo klonk het.
0: Vrolijk toch?
1: Is er nog meer verhalen te weten vertellen? Of,
0: nee.
1: Alleen dat het van Trollfest.
0: Ik meen dat het een nieuwe single van hun is.
1: Oh nee, oké. Okay. Ja. Nee.
0: Nou, dat ik wist dat het ging gebeuren.
1: Ben ik zo
2: in de war.
0: Op dit gebied ben ze vrij voorspelbaar.
1: Ja, dat echt. Ja, als

0: Als er een grapje met gemak weer kan weren. En vooral soms een beetje seksistisch.
1: Ja, dat ja.
0: Dan is dat natuurlijk wel.
2: Ja, dat wisten we goed in, hè?
0: De goed weet je, maar dat doe ik nog wel. Dat, ja. Oh. Dat, of die grapjes leuk zijn, dat aangezien.
1: Wij gaan door met een verzoekje van Maurice.
0: Ja.
1: Want het is vandaag 40 jaar en 5 dagen geleden dat Peace Cells van Megadeth uitkwam.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. En Maurice vroeg aan Peace Cells of een ander nummer, nou eigen keuze. Dus ik heb een anders gekozen. We hebben Peace Cells al best wel druk gedraaid. Dus dan
0: hebben we toch wel gedraaid, joh, Dukker.
1: En ik weet toevallig dat Maurice zeker ook wel goed vindt. Dit is Good Morning Black Friday.
0: Oh, ja.

10 jaar geleden deed Vladdy Melkely een aanklacht tegen mensen die nooit hun knipperlichten gebruiken. Zonder het door te hebben, kaarten ze een wereldwijd probleem open en bloot aan. Er is sindsdien nog niet veel veranderd. Tijdens een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vond men recent een nieuw en opmerkelijk verband tussen BMW-rijders en wielertoeristen.

0: Flerry. Flerry melk die waarheid.
1: Ja, dat klonk wel heel goed. Dat, en met een flinkje breaks en... Wat ik voor wat erin, ja, leuk, leuk.
0: Complot, Pinker Part 2, waar het nee single van hem.
1: Pinker, dat is knipperlijk.
0: Ja, ja. Ja, de pinker, deze ging een beetje over Joran's volgens mij, hoe ze niet zo van hooien.
2: Ja, Wim wel.
1: Ja, die moest gewoon, hoeft ze de pinker niet die broeken, gewoon door hier. Toch?
0: En de banden lekker steken, Jurgen, net een
1: beetje. Oh ja, dat was zo. Wel, oké.
0: Wij gaan door met ons album van de maand.
1: Exhumer,
0: Death Mask Messiah, voor de laatste keer, want het is alweer 30 september. Het vult niet als 30 september keer. Vandaag, want het is gewoon bloedheet. Maar...
2: Ja, nogal.
1: Ja, inderdaad. Het was goed weer vandaag en benauwd.
0: Ja, ja. Maar Exhumer dus, en we hebben nou Blinding Skies klaarstaan.
1: Heerlijk.

0: Dat was Snakeskin van Chained Saint.
1: En nou zien we komen bij Distant to Fate.
0: Ja.
1: Van
0: Prosecuted.
1: Prosecuted. Hoe het land van de. Hoe het land. Verenigde Arabische Emiraten. En wie kom ik eraan?
0: Ja, wie kent ze eraan?
1: Dat vroeg me ook af. Ik gooi YouTube, daar gooi ik erop dan. En dan. Nou, dan komt er van alles voorbij natuurlijk. Als ik dan op Bitchwear of wat dan ook stevige muziek. Dan blijft dat wel een beetje in dat genre doorgaan. En oké, ik weet niet of ik op Bitchwear heveur heb loesterd, maar. Nou, nee, volgens mij ga ik toen. Nee, van hou je? Van wie van?
2: From the Crypt.
1: Hè? Huh?
2: From the Crypt.
1: Nee, de andere, de nee.
0: Trans hoor.
1: Ja.
2: Oh, dat.
1: Die waren eigenlijk afgeloesterd. En toen kwam dit en ik voorbij. Ja, toch. Nou, gewoon eens even kijken. Ja, ik kom er dus achter dat die uit de Verenigde. Hoe heet dat?
0: Arabische Emiraten.
1: Emiraten komen, ja. En
0: dus dat is niet verwacht in de metalband doet zo'n land. Dus,
1: wie?
0: Dat is dus niet snel verwacht en
1: een
0: metalband doet die streken.
1: Nee, dat is Dubai. En die bestaan al in, vanaf 2022 al. Maar nou, wel vier jaar bestaan ze al.
2: Bijna Uluwaardig, hoor.
1: Oké, dat
0: inderdaad.
1: Dan houden we even terug. Dan gaan we rijden.
0: Destined to Fate van Prosecuted.
1: Ja. Yeah.

0: Demonic Intervention van Propane was dat.
1: Het klonk wel lekker,
0: dat
1: toch?
0: Hoop ik, want toen hij ze mezelf voorgesteld kreeg.
1: Oké. Ja, dat is een beetje... Wat is dat?
0: Hardcore.
1: Hardcore, ja, toch. En toch vond ik het lekker klinken.
0: Ik ben niet vies van een beetje hardcore.
1: Comedy, waar is het? Oh, waar die niet de eerste band, eerste of tweede band van hier, hè?
0: Dat ze zo op hier kunnen komen, dat weet ik zo niet.
1: Dropkick, ja, die komen, ja. Dropkick Murphys.
0: Ja, dat is toch een beetje anders genre,
1: beetje
0: moet ik
1: zeggen. Genre, maar die komen er wel. Die komen er wel. Dat,
2: Lorne Shore ook.
0: Ja, dat is weer een ander genre. Ja.
1: Oké.
0: Dat klopt. Ik zie hier Lorne Shore en Dropkick Murphys staan, ja.
1: Oké.
0: Dat is op de zin het enige wat ze bekend hebben gemaakt tot nu toe.
1: Nou ja, dan zien we actueel bezig.
0: Ja, we hebben de lijn niet gedraaid, maar dat mag ik verder niet doen.
1: Nee, maar we brengen het wel te sprake, dus dat... Dat vind ik toch wel aardig. Ik breng wel meer te sprake nou, maar oké.
0: Wij gaan door met 200 Stab Wounds, dat is Pangs of Conscience.

0: In de trenches van Dying Fetus.
1: Ja. Ja. Zo klonk het al een beetje. Ja, ik heb daar niet meer van maken. Want
0: ik vond die eerste, toch niet die eerste imitatie ook best goed in de buurt komen.
1: Zo zwaar, hè. Dat, en ja, dat... ja, ik vind het wel lekker klinken trouwens soms. Dat Dying Fetus. Zo.
0: Zeker wel.
1: Nee, het wel... Heet ze charmes. Ik weet niet of dat een goede woord kun je zo aan, maar ik vind het wel.
2: Oké.
1: We hebben... Ja, nog we moeten einde. Nog einde hebben we dan. Hè?
0: Ja, nog einde. En dat komt van Throatcut. En dat heet Moloch.

0: Zo.
1: Zo.
0: Deathcore, denk ik, aan het einde van dit programma.
1: Ja, dat klonk niet. Dat klonk niet. Bleh, maar dat klonk meer. toch?
2: Wie klonk dat, G?
1: Bleh!
0: En dan nog een paar ingewikkelde breaks erin.
1: Nee, ik weet
2: het
1: niet.
2: Dat is beter, G.
1: Ik moet gewoon een zangcarrière beginnen, Hugo. Ik huur mezelf aan dat. Via de koptelefoon. Ja. En dan denk je van.
2: Dit keer wel, ja.
1: G begint er absoluut niet. Dit was de harde G. Ik denk dat we nog een half minuut hebben.
2: Ja.
1: Ik hoop dat je genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Voor een leuke uitzending. En ik zeg maar zo. Fijne avond en Willio Sorruccio.
0: Tjussie. En slopzacht.
2: Doei doei.
3: Stadler?
4: Yeah, what?
3: Is that it?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over voor zo'n leuke

Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: asleep.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.